0: Runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsports Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale viel het helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf in je ploeg aan dat je, je voelde je echt wel eens fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen na zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervarener in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken heb. Daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-to-Dam-loop. En dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam-to-Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam-to-Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor mensen met een visuele beperking, dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee en ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest, maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar me iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie toe werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, de normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het Paralympisch judo is wat meer op gevoel. En heeft af en toe wat meer contact.
3: En heb jij nu ook een geblindeerde bril eigenlijk op? Want ik weet dat bij andere sporten dat wel vaak het geval is, zodat iedereen gelijk is. Hoe is dat bij judo eigenlijk?
2: Nee, bij judo is het niet handig om een bril te dragen.
3: Nee, daarom vraag ik het ook, want ik kan me het niet meer voorstellen. Maar dan je moet dus absoluut blind zijn of zo blind. Hoe zit dat?
2: Nou, je bent in twee klasses ingedeeld, de J1 en J2. De J1 is blind tot bijna blind. Dus dat je echt je tegenstander in principe niet ziet. En die J2 is beperkt zicht, dus ongeveer tot 5% ongeveer. En dan word je op basis van oogtesten word je in een klasse ingedeeld.
3: Maar als je toch klein 5% zicht hebt, stel hè. Ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent. Kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, klopt wel. Ja. Ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met 5% zicht ongeveer kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK. Meestal is dat in eigenlijk bijna alle sporten is dat wel het belangrijkste kampioenschap van het jaar. Wordt ook vaak richting het einde van een seizoen gedaan. Betekent dat voor jou het judo seizoen er ook grotendeels op zit /opzit? Of wacht er nog wel wat in de komende maanden?
2: Ja, bijna. Ik heb nog één toernooi dit jaar. Een Grand Prix in Egypte in eind november. En dan zit het voor mij ook op.
1: Ja, nu terugkomend op de NN Dam tot Damloop. We weten het kleine. Dan wil je eigenlijk geen risico nemen in aanloop naar dat WK Judo. Nu is er gelukkig zo dat de NN Dam tot Damloop schijnt jaarlijks te zijn. Hè? Dus het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
4: En mij kan je sowieso vastleggen.
2: ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
4: Gewoon fit blijven, Seb. En lekker meedoen straks.
2: Dat is zeker de bedoeling.
4: Het is echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
2: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik er zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
4: Nou, mooi. We gaan ervoor.
3: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
2: Nee.
1: Maar ja, zitten hier een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
4: Ja, zeker. Ja, inderdaad, ja, een beetje FOMO, zodat je denkt van ja, maar hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Seb zo'n topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van joh, ik wil hier ook graag bij horen en aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
1: Ja, wat heb ik ze nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen ook zeg maar om fit te blijven in training op je sport?
2: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo-technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sportspecifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
4: Heb jij als aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
2: Ja, een aantal keer de Grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
4: Oké, dus aan hardloop-evenementen meedoen heb je al wat ervaring?
2: Ja.
4: Kijk. Haarlem. Nou, dat is, en Haarlem is ook dichtbij.
3: Ja, daarom. Dus,
4: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
3: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
2: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
3: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
2: Dus daar loop ik mee.
1: Nou, lekker. Het is dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Dam loop. Seb, jij zegt het één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn er ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
1: Nou, laten we het hopen. Ik ga je daar in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Seb Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, helemaal goed.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks, want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, en wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rink Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Enaruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Iwan Lukovic van de Basketbalpodcast. Iwan, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
1: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Carl Anthony Towns. Dus ja, ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
0: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoor, Iwan.
1: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
0: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
1: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
0: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
1: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
0: Ik noem net al even Rink Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
1: Ja, hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een training camp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel, heel, heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien.

0: misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: Nou, daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Ennerunah, Melavay Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
0: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavay doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan Ennerunah bij de Cavs?
0: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemt het al, Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen als we dan dat even erbij pakken dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot?
0: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
0: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster. Dus voor de Tristan Ennerunahs en zo. Om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken. Maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft. Om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel. Dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
0: Nou, dit was een hele sterke draft. Dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen. Dibansa, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle drie bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is getraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel. Nou ja, meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording. Maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard, zeg maar, afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
0: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel, ja, misschien de logische route. Ik denk dat het voor de NBA belangrijk is om hun populariteit buiten de Verenigde Staten te vergroten. We zien wat voor enorme impact China heeft gehad op de NBA. Dus ik denk dat dat niet nu al afgelopen is, omdat de Euroleague nee heeft gezegd. Die Europese games die zijn elk jaar uitverkocht met enorme dure ticketprijzen. Dus ik denk dat dat de populariteit van de NBA in Europa groeiende en groeiende is. En de NBA zou de NBA niet zijn als ze daar niet profijt uit zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar, als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
0: Een beetje de usual suspects. Nou, je zou de Knicks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong, dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder, altijd gevaarlijk, geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft, dus ik zou die erbij zetten. Dan zouden dat, denk ik, mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5, 6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
0: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Petje Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketbal Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast veel plezier met alle duels die eraan komen.
0: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag. All Sports Radio Live.

0: doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris, Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan, ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was een reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen. Omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen heb ik dat, ja, toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. En ja, ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo, dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze zeg maar, proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? En dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut.
1: Tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Nou, dus Yiming, de tafeltennissers hebben dus een afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen zeg maar de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar zeg maar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Stel dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de crowdfunding club van Fonds Gereniging op de Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig, je bent de directeur van Volkskennisport, dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik, als ik het had begrepen. Dus dat zal zeker wel geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmy alweer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nou, je hebt een goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruit kijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan in het seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, wat een compliment zeg.
1: Jezus. Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jimmy kan.
4: Ja, ik zo te horen weet Jimmy al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude. Wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht.

0: aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook. Dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die ze gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City, het drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. En zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen, zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. Want ik kan me voorstellen dat wat er voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch geval dat je dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken. En dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. We worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, Dit is een kwestie van wat gaat.

0: jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Ja, toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de drie Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de vijf Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die vijf grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de drie Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn van de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk één ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
0: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs zoals PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs zoals Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
0: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, hier bij All Sports Radio hebben we natuurlijk aandacht voor alles wat sport is. Hè. Niet alleen topsport, ook de breedte sport komt hier geregeld voorbij. Ineens in de zoveel tijd praten we eens bij met Michiel Wienissen van Stichting Mastersport Nederland. Want ja, ook op het gebied van de Masters, alles wat 35 plus is. Daar gebeurt een hele hoop qua sport. Michiel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert. Hoi.
1: Zo ook onder meer judo, want het WK judo voor Masters, die zit er ook net op.
2: Ja, dat klopt. Dat is een WK wat de Veterans heet trouwens. Dus dat is niet dezelfde term Masters, maar het komt op hetzelfde neer. En dat vond plaats in Sarajevo onlangs met 1357 deelnemers uit 50 plus landen.
1: En ongetwijfeld was Nederland daar ook een van?
2: Daar was Nederland ook een van, maar ik schrok wel een beetje van het aantal deelnemers, want dat waren er slechts 8. En als ik dan kijk naar de promotie op de Judo Bond Nederland, die was volledig afwezig. En ik heb ook deelnemers gesproken. Ja, er kan hier en daar bij een judo club echt wel wat meer verteld worden. 8 van de 1352.
1: Nou ja, zoals gebruikelijk, zodra we het in de uitzending benoemd hebben, gaan deelnemersaantallen omhoog hebben bij verschillende ja, sportevenementen ontdekt. Maar ja, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want ja, dan was het misschien kwantitatief wat minder, maar hoe was het kwalitatief?
2: Ja, dat is dan wel weer heel grappig. Ik heb de medaillespiegel erbij gehaald en de judo-app gedownload. Het was echt tip-top in orde vanuit Sarajevo. Wat een site. Echt, het leek wel een topsportsite. En dan zie je dat Hendrik Koppen uit Purmerend 2 gouden medailles pakt. Thomas van Gestel pakt een bronzen medaille. En Laura Klaver een zilveren. En daarmee wordt Nederland dan toch nog 16e in dat groot aantal giganten. Frankrijk geloof ik op 1 by far. Meer dan 100 judoka's die daar meededen. Maar Hendrik Koppen uit Purmerend, ja, die met 2 keer goud, die zorgt dat we dan toch top 20 zijn. En dat is iemand die altijd goed is geweest, maar nu gewoon subliem. En hij is in de 60, begin 60. Heeft ook voor de Judo Bond Nederland gewerkt. En ja, alle grote namen kennen hem. De Krols en Van de Geesten, die zijn redelijk bang nu voor hem. Want hij is 135 kilo en nog steeds in shape. Treedt 9 keer per week.
1: Die moet je niet dan tegenkomen in een donker steegje. Maar dan is iemand wereldkampioen geworden. Natuurlijk wel een mooie waardering. Dat kan natuurlijk in de vorm van een huldiging bijvoorbeeld. Dat verschilt in Nederland heel erg per gemeente. Hè, hoe ze eigenlijk met het feliciteren van hun mastersporters omgaan.
2: Ja, heel veel hebben dat gewoon in hun beleid nog niet beschreven. En ik heb het helemaal helder nu. Ik heb 4 jaar lang gefocust natuurlijk op hoe zit dat spelletje van huldigen en in beeld komen nou in elkaar eigenlijk. En dan kom je toch uit bij het beleid van het ministerie van VWS waar ik onlangs was. En waar ook gewoon erkend werd van, Michiel, slim gezien, je hebt een omissie ontdekt. Wij hebben topsport beschreven en we hebben sport en beweging beschreven. Maar die kampioenen die jij vertegenwoordigt, die hebben wij helemaal niet beschreven. Dus ja, ik vertegenwoordig eigenlijk een soort illegale burgers. Daar voelt het ook, zo voelde het haast. Terwijl het de overheid dus geen cent kost. Wij betalen alles zelf. En wij zijn eigenlijk die must-have kampioen die je wilt hebben. Zeker als het geld opraakt bij Team NL. Dus toen ben ik, afgedaald naar de gemeentes. Ik ben in Wageningen geweest vorig jaar. En daar waren ze net hun gemeentelijk beleid aan het herijken. En dat doet ieder gemeente de temps en temps. Zeker de komende 2 jaar. En daar kon nog net de masters in. Ze wisten niet wat het was, die beleidsmedewerker. Maar toen ze het hoorden, toen zeiden ze, wow, dan gaan we beschrijven wie het zijn. Welke leeftijdsgroepen je allemaal hebt, hoe ze leven. En ze doen het naast hun gezin en werk. Ja, dat is fantastisch. En dan kan Sport Services wel een kop koffie voor bij de burgemeester regelen. Of op de basisschool vertellen wie dit allemaal zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat beleid is nu aangepakt en gepast tot 2040. En spontaan, Robert Braam, een schaatsconnectie van mij ook nog, die wint het WK wielrennen in de 50 klasse in Japan. Ja, die weet niet wat hij aan zijn fiets heeft hangen. Hij wordt gezien als bekende Nederlander nu in Gelderland, in Wageningen in ieder geval. Met een huldiging bij de burgemeester. Vertel eens op basisscholen over Robert Braam, de Gelderlander en nog 3 andere kranten. Dat is dus het effect wat het kan hebben. Maar ja, dat is Wageningen. In Rotterdam krijgen we net een mail terug, de hockeyvoorzitter, dat Rotterdam alleen maar topsporters huldigt. You never walk alone.
1: Ja, Rotterdam kan ze wel wat leren van Wageningen. Maar ja, Robert Braam is dus de eerste gelukkige die de herijking van de beleidsplannen mag meemaken.
2: Ja, absoluut. En ik heb nu een werkgroep van meer dan 20 ambassadeurs, En die gaan alle 320 gemeentes lastigvallen. Want ja, het moet natuurlijk niet uitmaken of je wiegje in Wageningen staat of in Rotterdam of in Utrecht. Ook vanuit Utrecht kregen we negatief nieuws, helaas. Dus je kan geen Robert Braam worden, tenminste niet die trail van glorie, als je in Utrecht woont of Rotterdam, als jij het UCI WK Gran Fondo van ex-Olympiërs wint. Dat is eigenlijk wat het concreet betekent.
1: Maar betekent, zoals ik het nu hoor, dat het wel vooral de grote steden zijn die nog daarin wel achterlopen?
2: Ja, want ik had ook al bot gevangen bij Amsterdam, bij Jacob Bergsma. Ja, die heeft gewoon een budgetje en daar past dit niet in. Maar ik heb het AI laten uitrekenen. Hoeveel wereldkampioenen masters denk jij dat Nederland heeft per jaar? Hoeveel wereldkampioenen? 80 bonden, hè? Alle sporten, alle leeftijden. Van 30 tot 90. Mannen en vrouwen, hoeveel wereldkampioenen?
1: Goh, dat is een hele goeie. We staan er altijd wel heel erg goed op qua Nederlanders. Zijn altijd wel heel erg goed.
2: Schaatsen is natuurlijk echt, het explodeert met schaatsers. Maar, is helaas mijn sport, ja.
1: Nou, zou ik iets heel geks roepen. Ik denk een kleine 450.
2: Nou, de AI komt op 250 volgens de sportkoepels. Nou ja, we hebben 320 gemeentes. Dus dan zullen er zijn die 0 hebben. En er zullen zijn die 3-4 hebben. En that's it. Dat valt te regelen, toch?
1: Dat zou je denken.
2: Dus bij deze de oproep door heel Nederland. Ga naar de wethouder sport. En het is machtig mooi. Want kijk, nou, als je dit gaat introduceren. Dan heeft iedereen het gevoel dat er nog een kans is na je 30ste. Je hebt de Olympische ploeg gemist. Of je hebt het NK, de NK gemist. Prima. Maar daarna kun je altijd nog trainen. En dat willen we ook met z'n allen. We willen de zorgkosten omlaag krijgen. Dan heb je voorbeelden nodig. En dit zijn jouw voorbeelden. Dit kan er prima bij de topsport.
1: Absoluut.
2: Bijt elkaar niet. Ja.
1: Ja, en nou ja, dan komt waarschijnlijk de periode van het zwaarhuldigen komt eraan natuurlijk. Want het is inmiddels begin oktober. Betekent dat het niet lang meer duurt voordat we ook echt gaan schaatsen natuurlijk. Wat komt er eigenlijk aan als je het hebt over massasport?
2: Nou ja, voor het schaatsen hebben wij een NK wat relatief vroeg valt. Dat is half januari in Enschede. Iedereen is welkom trouwens. Kun je gewoon gratis naar binnen lopen. Je kan ook nog gaan trainen ervoor misschien. Maar 250 deelnemers, mannen en vrouwen. En daarna gaan we naar Göteborg voor de WK Sprint. Salt Lake City, de WK Allround. En ja, voor de sprint in Göteborg zou je moeten plaatsen. En de Allround, omdat het zo ver is. Is er geen kwotum op dit moment. Maar ik zag al wel dat er 50 Nederlanders zich op hadden gegeven voor inschrijven. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een max aangesteld wordt. Maar ja, Salt Lake City, die wil ik meepakken. Dus ik ga voor Salt Lake City trainen.
1: En sparen, denk ik.
2: Het geld stroomt binnen, joh, als amateur, hè? De dikke sponsorcontracten. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad, het is allemaal op eigen titel, eigen kosten. Maar Salt Lake ben ik nog nooit geweest. En dat is de snelste baan ter wereld. Dus ik heb wat privé-training ingekocht in Tiaf. En de rondjes gaan alweer onder de 30. Dus dat gaat goed komen, denk ik.
1: Ik hoor een PR aankomen dit seizoen.
2: Nou, dat zou wel een kraker zijn als je op je 47ste richting je PS gaat. Maar goed, ik heb 404 staan in Calgary toen ik 26 was. En 7 keer per week trainen. Ik hoop nu richting de 48, 47 te kunnen. En dan zit ik dus 2/10 per ronde achter wat ik toen reed. Ja, dat zou extreem zijn. Maar dat zou mogelijk moeten zijn eigenlijk.
1: We gaan het vanzelf meemaken dit jaar. En Michiel Wienissen van Stichting Massasport Nederland mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker, dankjewel. Hoi Robert. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. Toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Hè? Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt.

0: constructie? Stel, ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel, er is een laag hangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. Ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan op die manier komt dat dan tot stand.
1: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam te Damloop. Maar toch onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
0: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam te Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvellopen. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een wave daarvoor is. Helemaal los van een wave daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, wave 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die wave die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
2: Je startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
0: Met dat pistool, precies. Nee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel, wat dat betreft, de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè? Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
2: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in loop der jaren.
0: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam tot Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
1: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit sport, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen.
0: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon

0: meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook met. Dus het, laat ik zeggen, het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
1: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment, hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en nou ja, die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen. Ja, dus dat. Ja.
1: Zijn er genoeg buddies?
0: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen, de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens, kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Weet je. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daaroverheen te stappen.
2: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
0: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, ja, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
2: Ja, ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
0: de je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
2: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
0: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in je bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier van, hé, die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
2: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Dan schiet het niet.
0: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden. Hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet. Want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu. Dus niet straks. En ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen. Of richting de finish.
1: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
2: WK. WK. Ja, beide trouwens is hij geweest.
1: Ja, is hij beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, goalball of showdown doen, dat is een sporthal. Daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van, ja, waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, nou, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels. Dat ze zeggen van, nou weet je, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan. En het wordt goed geregeld allemaal. Dus
1: voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
0: We blijven dat doen.
1: Zo is dat.
2: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
0: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Hague Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
1: Nou, er is in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
0: ja.
1: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
0: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk, hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet, die gaat het stokje van hem overnemen.
1: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
0: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden. Denk ik.
1: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op.

0: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
1: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
0: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
1: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten. Doop ik uit op degene achter me of voor me. En alles die helpen mij tijdens de race.
0: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
1: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee. Maar het is wel heel fysiek.
0: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
1: Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
0: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
1: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
0: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
1: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Het was echt gewoon een fantastisch team.
0: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
1: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. Dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
0: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
1: Ja. Precies.
0: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
1: Tot begin december eigenlijk, dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
0: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
1: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
0: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?

0: Mijn toekomst doel is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
0: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
0: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races. Of 12 uur race, of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
0: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
0: Dank je wel. All Sports Radio Live.

Let's go. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. En zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard. Euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Hè? Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld, om dat niet voor elkaar te krijgen? Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
2: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socios in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt achteraf wat wordt geroepen, die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels, maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur over de overtreding van de UEFA Financial Fairplay regels. Hè? Dus waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
2: Klopt. Maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
1: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
2: Ja,
1: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Ik denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. De eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. Ja, de resultaten zeggen genoeg.
2: Ja, en Robert, jij en ik, en niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft, heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet, wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
1: Ja, ik weet niet of je trouwens ook nog de reacties op social media hebt gezien van Portugese fans, maar die waren echt aan het schreeuwen van, hè, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
2: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
1: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk een eigen podcast erbij.
2: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind ik absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van ons sponsorschap. De Staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor voor sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dus is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
1: En dan gaan we het hebben over het lange baan schaatsen. Want het lange baan schaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
2: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast Staatsloterij, daar heb je zo weer de Staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse lange baan schaatsen verbindt. En ik benadruk lange baan schaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zo ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
1: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi, dus let ik het OKT. Dat is perfect.
2: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het langebaanschaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
1: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, ja. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de Kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
2: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook, Robert. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die ja, schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid, tot en op dit moment althans, een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins ja, een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-tal, 5-tal jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsport Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale viel het helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf van je ploeg aan dat je, je voelde je echt wel eens fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen na zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervarener in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken. En dat daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-te-Dam loop. Dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Ik weet hoe het gegaan is, maar met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam-te-Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam-te-Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor mensen met een visuele beperking. Dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee. En ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest. Maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Dus dat is... vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar me iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie te werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, het normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het,

0: En dan word je, nou, op basis van oogtesten, word je in een klasse ingedeeld.
1: Maar als je toch klein 5% zicht hebt, stel, hè? Ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent, kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, klopt wel. Ja, ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met, nou, 5% zicht ongeveer kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK. Meestal is dat in, nou ja, eigenlijk bijna alle sporten is dat wel het belangrijkste kampioenschap van het jaar. Wordt ook vaak richting het einde van een seizoen gedaan. Betekent dat voor jou het judo-seizoen er ook grotendeels op zit, slash op zit? Of wacht er nog wel wat in de komende maanden?
0: Ja, bijna. Ik heb nog één toernooi dit jaar. Een Grand Prix in Egypte in eind november. En dan zit het voor mij ook op.
1: Ja, nu terugkomend op de NN Dam tot Damloop. Nou ja, we weten het kleine. Nou ja, dan wil je eigenlijk geen risico nemen in aanloop naar dat WK Judo. Nu is er gelukkig zo dat de NN Dam tot Damloop schijnt jaarlijks te zijn. Hè? Dus het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
2: Aan mij kan je sowieso vastleggen.
0: Nou, ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
2: Gewoon fit blijven, Seb. En lekker meedoen straks.
0: Zeker de bedoeling.
2: Het is echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
0: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik toen zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
2: Nou, mooi. We gaan ervoor.
1: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
0: Nee, nee.
1: Maar ja, dan zitten we een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
2: Ja, zeker. Ja, inderdaad, ja, een beetje FOMO. Zodat je denkt van, ja, maar hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Seb zo'n topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van, joh, ik wil hier ook graag bij horen. En aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
1: Ja, wat heb ik ze nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen ook, zeg maar, om fit te blijven in training op je sport?
0: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo-technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen heb je meestal ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, ja, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sportspecifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
2: Heb jij als aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
0: Ja, een aantal keer de grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
2: Oké, dus aan hardloop-evenementen meedoen heb je al wat ervaring?
0: Ja.
2: Kijk, Haarlem. Nou, dat is, en Haarlem is ook dichtbij.
1: Ja, daarom. Dus,
2: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
1: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
0: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
1: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
0: Ja. Nee, dus daar loop ik mee.
1: Nou, lekker. Nou, wie weet dus dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Damloop. Seb, jij zegt één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
0: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
1: Nou, laten we het hopen. Ik ga je daar in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Seb Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken wij elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Yes, helemaal goed.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: unbelievable.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Voor menig basketbalfan is het aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, en wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rink Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Enaruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Ivan Lukovic van de Basketbal Podcast. Ivan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
2: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Carl Anthony Towns. Dus ja, ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
1: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoor, Ivan.
2: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
1: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
2: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, nou ja, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar ja, LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
1: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
2: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
1: Ik noem net al even Rink Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
2: Ja, hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een training camp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel, heel, heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien. Of misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: En daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Enaruna, Melavai Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
2: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavai doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan en Aruna bij de Cavs?
2: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemt het al. Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen? Als we dan dat even erbij pakken. Dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot.
2: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: En Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
2: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster, dus voor de Tristan en Aruna's en zo, om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium, wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken. Maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft, om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel, dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
2: Nou, dit was een hele sterke draft. Dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen. Dibanza, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle drie bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is getraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel, meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording, maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard, zeg maar, afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
2: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel, ja, misschien de logische route. Ik denk dat het voor de NBA belangrijk is om hun populariteit buiten de Verenigde Staten te vergroten. We zien wat voor enorme impact China heeft gehad op de NBA. Dus ik denk dat dat niet nu al afgelopen is, omdat de Euroleague nee heeft gezegd. Die Europese games die zijn elk jaar uitverkocht met enorme dure ticketprijzen. Dus ik denk dat dat de populariteit van de NBA in Europa groeiende en groeiende is. En de NBA zou de NBA niet zijn als ze daar niet profijt uit zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar, als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
2: Een beetje de usual suspects. Nou, je zou er niks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong, dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder, altijd gevaarlijk. Geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft. Dus ik zou die erbij zetten. Dan zou dat denk ik mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5, 6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
2: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Patch Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketball Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast veel plezier met alle duels die eraan komen.
2: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: salavi, baby.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
2: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris, Jiming, welkom.
3: Yes, bedankt.
2: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan, ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
3: Ja, ja zeker. Ja. Een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
2: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
3: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
2: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
3: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
2: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
3: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
2: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
3: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
4: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
3: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
4: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
3: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen heb ik dat, ja, toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daar doorgegroeid naar Papendal.
4: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
3: Ja, ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
4: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
3: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. En ja, ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat. Ja. Mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
4: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
3: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
4: Ja.
3: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat, ja, dat was voor mij altijd heel normaal.
2: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
3: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
4: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
3: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
4: Mooi. Ja.
2: Maar er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
3: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
2: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
3: Nee, dat is nog steeds een heel...

0: ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring, nu mee naar, nou ja, het sprinten?
1: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen, zeg maar, de topsport is dat ik... Ja, je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon nieuwsgierig. En ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee. Dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren. En nieuwe dingen te leren.
2: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
1: Ja. En, ja.
2: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is dan zeg maar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
1: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
2: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
1: Mijn doel zijn blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
2: Welke?
1: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
2: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
1: Ja, zeker. Stel
2: dat er geen sport was geweest?
1: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar. De sport heel erg dankbaar voor.
2: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters... of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
1: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven. En heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten. Om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
0: Ja. Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Want nou ja, naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur. Van de crowdfunding club van Fonds Scherning op de Sport.
1: Ja, ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, ik werd hiervoor gevraagd. En ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in... voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
0: Nou, de vraag aan jou, Nieke. Want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Scherning op de Sport. Dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
2: Ja, kijk, Yiming is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de crowdfunding club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik.
1: Ja.
2: Als ik het had begrepen. Dus dat zal zeker me geholpen. Maar die crowdfunding club is wel bedoeld om, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicapte sport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. Driekwart van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken. En dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport. En de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicapte sport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Yiming alweer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
0: Want Yiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
1: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn. Mensen leren kennen, dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
0: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de crowdfunding club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
1: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen. En zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer.

0: Nee, maar dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis zijn, Nico, hoor ik al.
2: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
3: Ja. Jimmy, als we nog even vooruit kijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
0: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
3: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, wat een compliment zeg.
3: Jeetje. Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jiming
4: kan. Ja, ik zo te horen weet Jiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
0: Dat hopen we.
3: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
0: Yes, bedankt.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De Citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, dat was te voorspellen, en gaan in verweer aan een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude. Wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case, want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen wegens schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of dat nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als hij aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die zich gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar Dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen. Zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. Hè, want ik kan me voorstellen dat wat er voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, oh, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch gevalletje dit weer. Of zeg maar rustig een geval. Van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken. En dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef? Of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
2: Nou, ik ben het wel met je eens. Hè. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat in de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je zijn? Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat aanval is de beste verdediging. He, van we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, een nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
2: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de 3 Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de 3 Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die 3 Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn van de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk 1 ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
2: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs als PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs als Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
2: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: En hier bij All Sports Radio hebben we natuurlijk aandacht voor alles wat sport is. Hè. Niet alleen topsport, ook de breedte sport komt hier geregeld voorbij. Ineens in de zoveel tijd praten we eens bij met Michiel Wienissen van Stichting Mastersport Nederland. Want ja, ook op het gebied van de Masters, alles wat 35 plus is, daar gebeurt een hele hoop qua sport. Michiel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert, hoi.
1: Zo ook onder meer judo, want het WK judo voor Masters, die zit er ook net op.
2: Ja, dat klopt. Dat is een WK wat de Veterans heet trouwens. Dus dat is niet dezelfde term Masters, maar het komt op hetzelfde neer. En dat vond plaats in Sarajevo onlangs met 1357 deelnemers uit 50 plus landen.
1: En ongetwijfeld was Nederland daar ook een van?
2: Daar was Nederland ook een van, maar ik schrok wel een beetje van het aantal deelnemers, want dat waren er slechts 8. En als ik dan kijk naar de promotie op de Judo Bond Nederland, die was volledig afwezig. En ik heb ook deelnemers gesproken. Ja, er kan hier en daar bij een judo club echt wel wat meer verteld worden. 8 van de 1352.
1: Nou ja, zoals gebruikelijk, zodra we het in de uitzending benoemd hebben, gaan deelnemersaantallen omhoog hebben bij verschillende ja. Sportevenementen ontdekt. Maar hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want ja, dan is het misschien kwantitatief wat minder, maar hoe was het kwalitatief?
2: Ja, dat is dan wel weer heel grappig. Ik heb de medaillespiegel erbij gehaald en de judo-app gedownload. Was echt tip-top in orde vanuit Sarajevo. Wat een site. Echt, het leek wel een topsportsite. En dan zie je dat Hendrik Koppen uit Purmerend 2 gouden medailles pakt. Thomas van Gestel pakt een bronzen medaille. En Laura Klaver een zilveren. En daarmee wordt Nederland dan toch nog 16e in dat groot aantal giganten. Frankrijk geloof ik op 1 by far. Meer dan 100 judoka's die daar meededen. Maar Hendrik Koppen uit Purmerend, ja, die met 2 keer goud, die zorgt dat we dan toch top 20 zijn. En dat is iemand die altijd goed is geweest, maar nu gewoon subliem. En hij is in de 60, begin 60. Hij heeft ook voor de Judo Bond Nederland gewerkt. En ja, alle grote namen kennen hem. De Krols en Van de Geesten, die zijn redelijk bang nu voor hem. Want hij is 135 kilo en nog steeds in shape. Treedt 9 keer per week.
1: Die moet je niet dan tegenkomen in een donker steegje. Maar dan is iemand wereldkampioen geworden. Natuurlijk wel een mooie waardering. Dat kan natuurlijk in de vorm van een huldiging bijvoorbeeld. Dat verschilt in Nederland heel erg per gemeente. Hè, hoe ze eigenlijk met het feliciteren van hun mastersporters omgaan.
2: Ja, heel veel hebben dat gewoon in hun beleid nog niet beschreven. En ik heb het helemaal helder nu. Ik heb 4 jaar lang gefocust natuurlijk op hoe zit dat spelletje van huldigen en in beeld komen nou in elkaar eigenlijk. En dan kom je toch uit bij het beleid van het ministerie van VWS waar ik onlangs was. En waar ook gewoon erkend werd van, Michiel, slim gezien, je hebt een omissie ontdekt. Wij hebben topsport beschreven en we hebben sport en beweging beschreven. Maar die kampioenen die jij vertegenwoordigt, die hebben wij helemaal niet beschreven. Dus ja, ik vertegenwoordig eigenlijk een soort illegale burgers. Zo voelde het haast. Terwijl het de overheid dus geen cent kost. Wij betalen alles zelf. En wij zijn eigenlijk die must-have kampioen die je wilt hebben. Zeker als het geld opraakt bij Team NL. Dus toen ben ik was al eigenlijk naar afgedaald naar de gemeentes. Ik ben in Wageningen geweest vorig jaar. En daar waren ze net hun gemeentelijk beleid aan het herijken. En dat doet iedere gemeente de temps en temps. Zeker de komende 2 jaar. En daar kon nog net de masters in. Ze wisten niet wat het was, die beleidsmedewerker. Maar toen ze het hoorden, toen zeiden ze, wow, dan gaan we beschrijven wie het zijn. Welke leeftijdsgroepen je allemaal hebt, hoe ze leven. En ze doen het naast hun gezin en werk. Ja. Ah, dat is fantastisch. En dan kan Sport Services wel een kop koffie bij de burgemeester regelen. Of op de basisschool vertellen wie dit allemaal zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat beleid is nu aangepakt en gepast tot 2040. En spontaan, Robert Braam, een schaatsconnectie van mij ook nog. Die wint het WK wielrennen in de 50 klasse in Japan. Ja, die weet niet wat hij aan zijn fiets heeft hangen. Hij wordt gezien als bekende Nederlander nu in Gelderland, in Wageningen in ieder geval. Met een huldiging bij de burgemeester. Vertel eens op basisschool over Robert Braam, de Gelderlander en nog drie andere kranten. Dat is dus het effect wat het kan hebben. Maar ja, dat is Wageningen. In Rotterdam krijgen we net een mail terug, de hockeyvoorzitter, dat Rotterdam alleen maar topsporters huldigt. You never walk alone.
1: Ja, Rotterdam kan ze dus wel wat leren van Wageningen. Maar Robert Braam is dus de eerste gelukkige die de herijking van de beleidsplannen zeg maar mag meemaken.
2: Ja, absoluut. En ik heb nu een werkgroep van meer dan 20 ambassadeurs, zeg maar. En die gaan alle 300.

0: niet in. Maar als ik heb het AI laten uitrekenen. Hoeveel wereldkampioenen masters denk jij dat Nederland heeft per jaar? Hoeveel wereldkampioenen? 80 bonden, hè? Alle sporten, alle leeftijden. Van 30 tot 90. Mannen en vrouwen, hoeveel wereldkampioenen?
1: Goh, dat is een hele goeie. We staan er altijd wel heel erg goed op qua Nederlanders. Zijn altijd wel heel erg goed.
0: Schaatsen is natuurlijk echt, het explodeert met schaatsers. Maar, dus helaas mijn sport, ja.
1: Nou, zou ik iets heel geks roepen. Ik denk een kleine 450.
0: Nou, de AI komt op 250 volgens de sportkoepels.
1: Nou
0: ja, we hebben 320 gemeentes. Dus dan zullen er zijn die 0 hebben. En er zullen zijn die 3-4 hebben. En that's it. Dat valt te regelen, toch?
1: Dat zou je denken.
0: Dus bij deze de oproep door heel Nederland. Ga naar de wethouder sport. En het is machtig mooi. Want kijk, nou, als je dit gaat introduceren. Dan heeft iedereen het gevoel dat er nog een kans is na je 30ste. Je hebt de Olympische ploeg gemist. Of je hebt het NK, de NK gemist. Prima. Maar daarna kun je altijd nog trainen. En dat willen we ook met z'n allen. We willen de zorgkosten omlaag krijgen. Dan heb je voorbeelden nodig. En dit zijn jouw voorbeelden. Dit kan er prima bij de topsport.
1: Absoluut.
0: Bijt elkaar niet. Ja.
1: Ja, en nou ja, dan komt waarschijnlijk de periode van het zwaarhuldigen komt eraan natuurlijk. Want nou ja, het is inmiddels begin oktober. Betekent dat het niet lang meer duurt voordat we ook echt gaan schaatsen natuurlijk. Wat komt er eigenlijk aan als je het hebt over massasport?
0: Nou ja, voor het schaatsen hebben wij een NK wat relatief vroeg valt. Dat is half januari in Enschede. Iedereen is welkom trouwens. Kun je gewoon gratis naar binnen lopen. Je kan ook nog gaan trainen ervoor misschien. Maar 250 deelnemers, mannen en vrouwen. En daarna gaan we naar Göteborg voor de WK Sprint. Voor Salt Lake City, de WK Allround. En ja, voor de sprint in Göteborg zou je moeten plaatsen. En de Allround, omdat het zo ver is. Is er geen kwotum op dit moment. Maar ik zag al wel dat er 50 Nederlanders zich op hadden gegeven voor inschrijven. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een max aangesteld wordt. Maar ja, Salt Lake City, die wil ik meepakken. Dus ik ga voor Salt Lake City trainen.
1: En sparen, denk ik.
0: Het geld stroomt binnen, joh, als amateur, hè? De dikke sponsorcontracten. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad, het is allemaal op eigen titel, eigen kosten. Maar Salt Lake ben ik nog nooit geweest. En dat is de snelste baan ter wereld. Dus ik heb wat privé-training ingekocht in Tiaf. En de rondjes gaan alweer onder de 30. Dus dat gaat goed komen, denk ik.
1: Ik hoor een PR aankomen dit seizoen.
0: Nou, dat zou wel een kraker zijn als je op je 47ste richting je PS gaat. Maar goed, ik heb 404 staan in Calgary toen ik 26 was. En 7 keer per week trainen. Ik hoop nu richting de 48, 47 te kunnen. En dan zit ik dus 2/10 per ronde achter wat ik toen reed. Ja, dat zou extreem zijn. Maar dat zou mogelijk moeten zijn eigenlijk.
1: We gaan het vanzelf meemaken dit jaar. En Michiel Wienissen van Stichting Massasport Nederland mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Zeker, dankjewel. Hoi Robert. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. Toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Hè? Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook. Om op een tijd te lopen of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen. Wat dan? Stel er is een laag hangende tak. Wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een weef daarvoor is. Helemaal los van een weef daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, weef 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die weef die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je hebt startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met de startpistool.
2: Met dat pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet mee. Ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel, wat dat betreft, de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè? Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. En dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop
2: der jaren. Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam-to-Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporten. Dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook met. Dus het, laat ik zeggen, het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier. Houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, oh ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg maar, ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind en ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
2: de het is je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in anderen. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd dat tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in je bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hey, die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het niet.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Ben je, oh ja, hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu, dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending. Blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK. Ja,
1: beide trouwens is hij geweest.
3: Jij is beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van ja, waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, nou, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels. Dat ze zeggen van, nou weet je, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan. En het wordt goed geregeld allemaal. Dus
3: Voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekend maken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat even noemen we weer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
2: ja.
3: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet het dan toch gaan worden. Denk.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter.

0: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
1: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
0: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
1: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Zoiets eigenlijk gewoon.
0: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
1: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races of 12-uur races of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
0: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek. Want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
1: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Janssen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
0: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Janssen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Hey.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
3: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. Zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
2: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Hè? Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels. Dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld. Om dat niet voor elkaar te krijgen. Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
3: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socio's in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geacht, of dat wordt geroepen, die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels, maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
2: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur over de overtreding van de UEFA Financial Fair Play regels. Hè? Dus waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
3: Klopt. Ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
2: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
3: Ja, exact.
2: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Ik denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. Maar ja, de eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
3: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat er zeiden.
2: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
3: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor Interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
2: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. Resultaten zeggen genoeg.
3: Ja, en Robert, jij en ik, niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft, heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
2: Ja, ik weet niet of je trouwens ook nog de reacties op social media hebt gezien van Portugese fans. Maar die waren echt aan het schreeuwen van, hè, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
3: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
2: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk hun eigen podcast erbij.
3: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind ik absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van een sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor van sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is De Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dat is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van De Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
2: En dan gaan we het hebben over het langebaanschaatsen. Want het langebaanschaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
3: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat we het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast Staatsloterij, daar heb je zo weer de Staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse langebaanschaatsen verbindt. En ik benadruk langebaanschaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zo ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
2: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is letterlijk het OKT. Dat is perfect.
3: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het langebaanschaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
2: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort inderdaad het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, ja. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
3: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook worden. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot en op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-5 jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
2: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
3: Tot volgende week, Robert.
1: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsports Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale mocht het helaas, ging het de field helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf in je ploeg aan dat je, je voelde je echt wel eens fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen naar zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die, die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervarener in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken. En dat daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-te-Dam loop. En dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Maar met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam tot Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam tot Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor visuele mensen met een visuele beperking, dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee en ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest, maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Dus dat is... vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie toe werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, het normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het Paralympisch judo is wat meer op gevoel. En heeft af en toe wat meer contact.
3: En heb jij nu ook een geblindeerde bril eigenlijk op? Want ik weet dat bij andere sporten dat wel vaak het geval is, zodat iedereen gelijk is. Hoe is dat bij judo eigenlijk?
2: Nee, bij judo is het niet handig om een bril te dragen.
3: Nee, daarom vraag ik het ook, want ik kan me het niet voorstellen. Maar dan ben je moet dus absoluut blind zijn of zo blind. Hoe zit dat?
2: Nou, je bent in twee klassen ingedeeld, de J1 en J2. De J1 is blind tot bijna blind. Dus dat je echt je tegenstander in principe niet ziet. En die J2 is beperkt zicht, dus ongeveer tot 5% ongeveer. En dan word je op basis van oogtesten word je in een klasse ingedeeld.
3: Maar als je toch klein 5% zicht hebt, stel hè. Ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent. Kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik het verkeerd?
2: Ja, klopt. Ja, ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met 5% zicht ongeveer kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK.

0: Het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
1: Aan mij kan je sowieso vastleggen.
2: Nou, ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
1: Gewoon fit blijven, Seb. En lekker meedoen straks.
2: Zeker de bedoeling.
1: Het is echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
2: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik er zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
1: Nou, mooi. We gaan ervoor.
3: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
2: Nee.
0: Maar ja, dan zitten we een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad, een beetje FOMO. Zodat je denkt van, hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Seb van Topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van, joh, ik wil hier ook graag bij horen. En aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
0: Ja, wat heb ik zin nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen ook zeg maar om fit te blijven in training op je sport?
2: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sportspecifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
1: Heb jij als aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
2: Ja, een aantal keer de Grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
1: Oké, dus aan hardloop-evenementen meedoen heb je al wat ervaring?
2: Ja.
1: Kijk, Haarlem. Nou, en Haarlem is ook dichtbij.
3: Ja, daarom. Dus
1: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
3: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
2: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
3: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
2: Nee, dus daar loop ik mee.
0: Ah, lekker. Dus dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Dam loop. Seb, jij zegt het één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
0: Nou, laten we het hopen. Ik ga je daar in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Seb Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken wij elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, helemaal goed.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Get a job!

0: Sports Radio Live.
1: Voor menig basketbalfan is het aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rienk Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Eneruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Iwan Lukovic van de Basketbalpodcast. Iwan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
2: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Karl Anthony Towns. Dus ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
1: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoor, Iwan.
2: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
1: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
2: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
1: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
2: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
1: Ik noem net al even Rienk Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
2: Hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een training camp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien. Of misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: En daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Enaruna, Melavay Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
2: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavay doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan en Aruna bij de Cavs?
2: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemt het al, Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen als we dan dat even erbij pakken dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot?
2: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: En Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
2: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster. Dus voor de Tristan en Aruna's en zo. Om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken. Maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft. Om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel. Dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
2: Nou, dit was een hele sterke draft, dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen, Dibanza, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle 3 bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is getraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel. Meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording. Maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
2: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel misschien de logische route. Ik denk dat het voor de NBA belangrijk is om hun populariteit buiten de Verenigde Staten te vergroten. We zien wat voor enorme impact China heeft gehad op de NBA. Dus ik denk dat dat niet nu al afgelopen is, omdat de Euroleague nee heeft gezegd. Die Europese games die zijn elk jaar uitverkocht met enorme dure ticketprijzen. Dus ik denk dat dat de populariteit van de NBA in Europa groeiende en groeiende is. En de NBA zou de NBA niet zijn als ze daar niet profijt uit zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
2: Een beetje de usual suspects. Nou, je zou de Knicks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong, dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder, altijd gevaarlijk. Geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft. Dus ik zou die erbij zetten. Dan zou dat denk ik mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5, 6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
2: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Patch Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketbal Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast veel plezier met alle duels die eraan komen.
2: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag. All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris. Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: We gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als para-tafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen, rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. Toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Maar er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze zeg maar, proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Nou, dus Yiming, de tafeltennissers hebben dus een afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen zeg maar de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar zeg maar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Stel dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Want naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van

0: komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik, als ik het had begrepen. Dus dat zal zeker geholpen. Maar die crowdfundingclub is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken. En dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport. En de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht. Dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfundingclub is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de crowdfunding club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nou, een goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
0: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan in het seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
3: Ja, wat een compliment zeg. Jeetje.
1: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jiming
3: kan krijgen. Zo te horen weet Jiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio. En heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, en dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude. Wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case, want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen vanwege schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of dat nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als hij aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die ze gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. En je weet dat al die landen in het Midden-Oosten en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar Dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat. En die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem maar even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen. Dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen. Dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar. Of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie. Met 1 of 2 divisies zelfs kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen. Zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straf is natuurlijk ook mogelijk. Hè, want ik kan me voorstellen dat wat dat voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, oh, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch gevalletje dit weer. Of zeg maar rustig een geval. Van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken. En dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef? Of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
2: Nou, ik ben het wel met je eens. Hè. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, een nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
2: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de 3 Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de 3 Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die 3 Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn voor de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk 1 ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
2: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs zoals PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs zoals Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
2: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, en hier bij All Sports Radio hebben we natuurlijk aandacht voor alles wat sport is. Hè. Niet alleen topsport, ook de breedte sport komt hier geregeld voorbij. Ineens in de zoveel tijd praten we eens bij met Michiel Wienissen van Stichting Mastersport Nederland. Want ja, ook op het gebied van de Masters, alles wat 35 plus is, daar gebeurt een hele hoop qua sport. Michiel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert, hoi.
1: Zo ook onder meer judo, want het WK judo voor Masters, die zit er ook net op.
2: Ja, dat klopt. Dat is een WK wat de Veterans heet trouwens. Dus dat is niet dezelfde term Masters, maar het komt op hetzelfde neer. En dat vond plaats in Sarajevo onlangs met 1357 deelnemers uit 50 plus landen.
1: En ongetwijfeld was Nederland daar ook een van?
2: Daar was Nederland ook een van. Maar ik schrok wel een beetje van het aantal deelnemers. Want dat waren er slechts 8. En als ik dan kijk naar de promotie op de Judo Bond Nederland. Die was volledig afwezig. En ik heb ook deelnemers gesproken. Ja, er kan hier en daar bij een judo club echt wel wat meer verteld worden. 8 van de 1352.
1: Nou ja, zoals gebruikelijk, zodra we het in de uitzending benoemd hebben, gaan deelnemersaantallen omhoog hebben bij verschillende ja. Sportevenementen ontdekt. Maar hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want ja, dan is het misschien kwantitatief wat minder, maar hoe was het kwalitatief?
2: Ja, dat is dan wel weer heel grappig. Ik heb de medaillespiegel erbij gehaald en de judo-app gedownload. Het was echt tip-top in orde vanuit Sarajevo. Wat een site. Echt, het leek wel een topsportsite. En dan zie je dat Hendrik Koppen uit Purmerend 2 gouden medailles pakt. Thomas van Gestel pakt een bronzen medaille. En Laura Klaver een zilveren. En daarmee wordt Nederland dan toch nog 16e in dat groot aantal giganten. Frankrijk geloof ik op 1 by far. Meer dan 100 judoka's die daar meededen. Maar Hendrik Koppen uit Purmerend, ja, die met 2 keer goud, die zorgt dat we dan toch top 20 zijn. En dat is iemand die altijd goed is geweest, maar nu gewoon subliem. En hij is in de 60, begin 60. Heeft ook voor de Judo Bond Nederland gewerkt. En ja, alle grote namen kennen hem. De Krols en Van der Geesten. Die zijn redelijk bang nu voor hem. Want hij is 135 kilo en nog steeds in shape. Treedt 9 keer per week.
1: Die moet je niet dan tegenkomen in een donker steegje. Maar dan is iemand wereldkampioen geworden. Natuurlijk wel een mooie waardering. Dat kan natuurlijk in de vorm van een huldiging bijvoorbeeld. Dat verschilt in Nederland heel erg per gemeente. Hè, hoe ze eigenlijk met het feliciteren van hun mastersporters omgaan.
2: Ja, heel veel hebben dat gewoon in hun beleid nog niet beschreven. En ik heb het helemaal helder nu. Ik heb 4 jaar lang gefocust natuurlijk op hoe zit dat spelletje van huldigen en in beeld komen nou in elkaar eigenlijk. En dan kom je toch uit bij het beleid van het ministerie van VWS waar ik onlangs was. En waar ook gewoon erkend werd van, Michiel, slim gezien, je hebt een omissie ontdekt. Wij hebben topsport beschreven en we hebben sport en beweging beschreven. Maar die kampioenen die jij vertegenwoordigt, die hebben wij helemaal niet beschreven. Dus ja, ik vertegenwoordig eigenlijk een soort illegale burgers. Daar voelt het ook, zo voelde het haast. Terwijl het de overheid dus geen cent kost. Wij betalen alles zelf. En wij zijn eigenlijk die must-have kampioen die je wilt hebben. Zeker als het geld opraakt bij Team NL. Dus toen ben ik was al eigenlijk naar afgedaald naar de gemeentes. Ik ben in Wageningen geweest vorig jaar. En daar waren ze net hun gemeentelijk beleid aan het herijken. En dat doet iedere gemeente de temps en temps. Zeker de komende 2 jaar. En daar kon nog net de masters in. Ze wisten niet wat het was, die beleidsmedewerker. Maar toen ze het hoorden, toen zeiden ze, wow, dan gaan we beschrijven wie het zijn. Welke leeftijdsgroepen je allemaal hebt, hoe ze leven. En ze doen het naast hun gezin en werk. Ja, dat is fantastisch. En dan kan Sport Services wel een kop koffie bij de burgemeester regelen. Of op de basisschool vertellen wie dit allemaal zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat beleid is nu aangepakt en gepast tot 2040. En spontaan, Robert Braam, een schaatsconnectie van mij ook nog. Die wint het WK wielrennen in de 50 klasse in Japan. Ja, die weet niet wat die wat hij aan zijn fiets heeft hangen. Hij wordt gezien als bekende Nederlander nu in Gelderland, in Wageningen in ieder geval. Met een huldiging bij de burgemeester. Vertel eens op basisscholen over Robert Braam, de Gelderlander en nog 3 andere kranten. Dat is dus het effect wat het kan hebben. Maar ja, dat is Wageningen. In Rotterdam krijgen we net een mail terug, de hockeyvoorzitter, dat Rotterdam alleen maar topsporters huldigt. You never walk alone.
1: Ja, Rotterdam kan dus wel wat leren van Wageningen. Maar Robert Braam is dus de eerste gelukkige die de herijking van de beleidsplannen mag meemaken.
2: Ja, absoluut. En ik heb nu een werkgroep van meer dan 20 ambassadeurs, En die gaan alle 320 gemeentes lastigvallen. Want ja, het moet natuurlijk niet uitmaken of je wiegje in Wageningen staat of in Rotterdam of in Utrecht. Ook vanuit Utrecht kregen we negatief nieuws, helaas. Dus je kan geen Robert Braam worden, tenminste niet die trail van Glory, als je in Utrecht woont of Rotterdam, als jij het UCI WK Gran Fondo van ex-Olympiërs wint. Dat is eigenlijk wat het concreet betekent.
1: Maar het betekent, zoals ik het nu hoor, dat het wel vooral de grote steden zijn die nog daarin wel achterlopen.
2: Ja, want ik had ook al bot gevangen bij Amsterdam, bij Jacob Bergsma. Ja, die heeft gewoon een budgetje en daar past dit niet in. Maar ik heb het AI laten uitrekenen. Hoeveel wereldkampioenen masters denk jij dat Nederland heeft per jaar? Hoeveel wereldkampioenen? 80 bonden, hè? Alle sporten, alle leeftijden. Van 30 tot 90. Mannen en vrouwen, hoeveel wereldkampioenen?
1: Goh, dat is een hele goeie. We staan er altijd wel heel erg goed op qua Nederlanders. Zijn altijd wel heel erg goed.
2: Schaatsen is natuurlijk echt het explodeert van schaatsers. Maar, ja, dus helaas mijn sport. Ja.
1: Nou, zou ik iets heel geks roepen. Ik denk een kleine 450.
2: Nou, de AI komt op 250 volgens de sportkoepels.
1: Nou,
2: we hebben 320 gemeentes. Dus dan zullen er zijn die 0 hebben. En er zullen zijn die 3-4 hebben. En that's it. Dat valt te regelen, toch?
1: Dat zou je denken.
2: Dus bij deze de oproep door heel Nederland. Ga naar de wethouder sport. En het is machtig mooi. Want kijk, nou, als je dit gaat introduceren. Dan heeft iedereen het gevoel dat er nog een kans is na je 30ste. Je hebt de Olympische ploeg gemist. Of je hebt de NK gemist. Prima.

0: misschien. Maar 250 deelnemers, mannen en vrouwen. En daarna gaan we naar Göteborg voor de WK Sprint. En voor Salt Lake City, de WK Allround. En ja, voor de sprint in Göteborg zou je moeten plaatsen. En de Allround, omdat het zo ver is. Is er geen kwotum op dit moment. Maar ik zag al wel dat de 50 Nederlanders zich op hadden gegeven, voor inschrijven. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een max aan gesteld wordt. Maar ja, Salt Lake City, die wil ik meepakken. Dus ik ga voor Salt Lake City trainen.
1: En sparen, denk ik.
0: Het geld stroomt binnen, joh, als amateur, hè? De dikke sponsorcontracten. Oh ja. Nee, ja, inderdaad, het is allemaal op eigen titel, eigen kosten. Maar Salt Lake ben ik nog nooit geweest. En dat is de snelste baan ter wereld. Dus ik heb wat privé-training ingekocht in Tiaf. En de rondjes gaan alweer onder de 30. Dus dat gaat goed komen, denk ik.
1: Ik hoor een PR aankomen dit seizoen.
0: Nou, dat zou wel een kraker zijn als je op je 47ste richting je PS gaat. Maar goed, ik heb 404 staan in Calgary toen ik 26 was. En 7 keer per week trainen. Ik hoop nu richting de 48, 47 te kunnen. En dan zit ik dus 2/10 per ronde achter wat ik toen reed. Ja, dat zou extreem zijn. Maar dat zou mogelijk moeten zijn eigenlijk.
1: We gaan het vanzelf meemaken dit jaar. En Michiel Wienissen van Stichting Massasport Nederland mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
0: Zeker, dankjewel. Hoi Robert. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden hebben jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En het kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport. Er kwam dit op mijn pad met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten. Ja. En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben hè. Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook om op een tijd te lopen. Of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laaghangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zevenheuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een wave daarvoor is, helemaal los van een wave daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren, naar het volgende vak, wave 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die wave die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
2: Met dat pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet mee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè. Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zevenheuvelloop, nu bij de Dam-to-Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporter. Dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij kon kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen, de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens, kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daaroverheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
2: de je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Dan schiet het.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu, dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK.
1: Ja, beide trouwens is hij geweest.
3: Jij is beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van ja, waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, nou, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels. Dat ze zeggen van, nou weet je, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan. En het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: En voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, er is in ieder geval nog één buddy, mijn oude collega Jan Knaap, die bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. En dat is toch wel heel bijzonder, want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk, hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet, ook in de afgelopen jaren, voor Fonds Gehandicaptensport, maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet, die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, we gaan hem wel motiveren. Mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden, denk ik.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen. Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van het ging echt heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zijn al de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship.

0: vriendelijke, goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
0: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
0: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
0: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. En voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
0: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
0: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
0: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races. Of 12-uur race, of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
0: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen. Of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe. Waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: doen topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. Zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard. Euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Hè? Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels. Dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld. Om dat niet voor elkaar te krijgen. Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
2: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socio's in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geacht of dat wordt geroepen. Die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels. Maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur gewoon over de overtreding van de UEFA Financial Fair Play regels. Hè? Dus, waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
2: Klopt. Maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
1: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
2: Ja, exact.
1: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Ik denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. De eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. De resultaten zeggen genoeg.
2: Ja, en Robert, jij en ik, en niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi.

0: Snel teruggaan naar het Nederlandse, want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk hun eigen podcast erbij.
1: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind ik absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van een sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor van sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje Heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dus is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
0: En dan gaan we het hebben over het lange baan schaatsen. Want het lange baan schaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
1: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast staatsloterij, daar heb je zo weer de staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse lange baanschaatsen verbindt. En ik benadruk lange baanschaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zo ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
0: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is letterlijk het OKT. Dat is perfect.
1: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het lange baan schaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
0: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort inderdaad het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, we sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart.

0: Maar nou ja, we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de, nou, de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
1: Ja, misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook worden. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die ja, schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot een op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje. De positieve uitstraling ook van de spelers in interviews. Dat was toch de laatste tijd enigszins ja, een beetje chagrijnig geworden. Ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-5 jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
0: Nou, dan was dat weer de BV Sport update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
1: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsports Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale mocht het helaas, ging het de field helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf in je ploeg aan dat je, je voelde je echt wel fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen na zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die, die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervarener in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken. En dat daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-te-Dam loop. En dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Maar met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam tot Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam tot Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor visuele mensen met een visuele beperking. Dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee. En ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest. Maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Dus dat is... vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar me iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie toe werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, het normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het Paralympisch judo is wat meer op gevoel. En heeft af en toe wat meer contact.
3: En heb jij nu ook een geblindeerde bril eigenlijk op? Want ik weet dat bij andere sporten dat wel vaak het geval is, zodat iedereen gelijk is. Hoe is dat bij judo eigenlijk?
2: Nee, bij judo is het niet handig om een bril te dragen.
3: Nee, vraag ik het ook, want ik kan me het niet meer voorstellen. Maar dan ben je moet dus absoluut blind zijn of zo blind. Hoe zit dat?
2: Nou, je bent in twee klassen ingedeeld, de J1 en J2. De J1 is blind tot bijna blind. Dus dat je echt je tegenstander in principe niet ziet. En die J2 is beperkt zicht, dus ongeveer tot 5% ongeveer. En dan word je op basis van oogtesten word je in een klasse ingedeeld.
3: Maar als je toch klein 5% zicht hebt, stel hè. Ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent. Kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, klopt. Ja, ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met, nou, 5% zicht ongeveer, kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK. Meestal is dat in nou ja, eigenlijk bijna alle sporten is dat wel het belangrijkste kampioenschap van het jaar. Wordt ook vaak richting het einde van een seizoen gedaan. Betekent dat voor jou het judo seizoen er ook grotendeels op zit, /op zit? Of wacht er nog wel wat in de komende maanden?
2: Ja, bijna. Ik heb nog één toernooi dit jaar. Een Grand Prix in Egypte in eind november. En dan zit het voor mij ook op.
1: Ja, nu terugkomend op de NN Dam tot Damloop. Nou ja, we weten het kleine. Nou ja, dan wil je eigenlijk geen risico nemen in aanloop naar dat WK Judo. Nu is er gelukkig zo dat nou ja, de NN Dam tot Damloop schijnt jaarlijks te zijn. Hè? Dus het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
4: En mij kan je sowieso vastleggen.
2: Nou, ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
4: Gewoon fit blijven, Sepp. En lekker mee
2: dat
4: is straks.
2: Zeker de bedoeling.
4: Het is echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
2: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik toen zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
4: Nou, mooi. We gaan ervoor.
3: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
2: Nee, nee.
1: Maar ja, dan zitten we hier een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
4: Ja, zeker. Ja, inderdaad, ja, een beetje FOMO, zodat je denkt van ja, hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Sepp zo'n topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van joh, ik wil hier ook graag bij horen en aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
1: Ja, wat heb ik ze nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen, ook zeg maar om fit te blijven in training op je sport?
2: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, ja, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sportspecifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
4: Heb jij aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
2: Ja, een aantal keer de Grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
4: Oké, dus aan hardloop-evenementen meedoen heb je al wat ervaring?
2: Ja.
4: Kijk, Haarlem. Nou, en Haarlem is ook dichtbij.
3: Ja, daarom. Dus
4: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
3: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
2: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
3: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
2: Ja. Nee, dus daar loop ik mee.
1: Ah, lekker, wie weet dus dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Dam loop. Sepp, jij zegt één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn er ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Dus ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
1: Nou ja, laten we het hopen. Ik ga je daar in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Sepp Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, helemaal goed.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Voor menig basketbalfan is het aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rienk Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Enaruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Ivan Lukovic van de Basketbalpodcast. Ivan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
2: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Carl Anthony Towns. Dus ja, ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
1: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoe niet wel?
2: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
1: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
2: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
1: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
2: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
1: Ik noem net al even Rienk Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
2: Hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een trainingcamp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien. Of misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: Nou, daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Enaruna, Melavay Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
2: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavay doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan en Aruna bij de Cavs?
2: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemt het al. Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen? Als we dan dat even erbij pakken. Dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot.
2: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: En Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
2: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster. Dus voor de Tristan en Arunas en zo. Om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium, wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken, maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft, om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel, dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
2: Nou, dit was een hele sterke draft, dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen, Dibansa, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle drie bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is getraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel, meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording. Maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard, zeg maar, afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
2: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel

0: zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar, als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
0: Ja, een beetje de usual suspects. Nou, je zou de Knicks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong, dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder, altijd gevaarlijk, geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft, dus ik zou die erbij zetten. Dan zou dat denk ik mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5, 6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En nou ja, gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer nou ja, te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
0: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Petje Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketball Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast ja, veel plezier met alle duels die eraan komen.
0: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Timmerman en Nick Boer.
1: En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris. Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: We gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als para-tafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. Daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen. Omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. Toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb jij eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk ik dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze zeg maar, proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus een afscheid van genomen.
2: Ja.
1: Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen zeg maar de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar zeg maar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker. Stel
3: dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de crowdfunding club van Fonds Gehandicapten Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Gehandicapten Sport, dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik. Ja. Ik had begrepen. Dus dat zal zeker geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmy Go weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para-talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn. Mensen leren kennen, dat was voor mij ook naast het bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen. En zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoorseizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
0: Ja, wat een compliment zeg.
1: Jeetje. Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jiming
0: kan krijgen. Zo te horen weet Jiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we, dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De Citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude, wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case, want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen vanwege schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of het nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als hij aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die zich gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. En je weet dat al die landen in het Midden-Oosten en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, Ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen, zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straf is natuurlijk ook mogelijk. Hè, want ik kan me voorstellen dat wat dat voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, oh, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch gevalletje dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken en dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
2: Nou, ik ben het wel met je eens. Hè. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
2: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de 3 Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. De Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant. Zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de drie Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt de verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn voor de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk één ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk.

0: Wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs zoals PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs zoals Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
1: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. En maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt, of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
0: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
1: Tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: En hier bij All Sports Radio hebben we natuurlijk aandacht voor alles wat sport is. Hè. Niet alleen topsport, ook de breedte sport komt hier geregeld voorbij. Ineens in de zoveel tijd praten we eens bij met Michiel Wienissen van Stichting Mastersport Nederland. Want ja, ook op het gebied van de Masters, alles wat 35 plus is, daar gebeurt een hele hoop qua sport. Michiel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert. Hoi.
1: Zo ook onder meer judo, want het WK judo voor Masters, die zit er ook net op.
2: Ja, dat klopt. Dat is een WK wat de Veterans heet trouwens. Dus dat is niet dezelfde term Masters, maar het komt op hetzelfde neer. En dat vond plaats in Sarajevo onlangs met 1357 deelnemers uit 50 plus landen.
1: En ongetwijfeld was Nederland daar ook een van?
2: Daar was Nederland ook een van. Maar ik schrok wel een beetje van het aantal deelnemers. Want dat waren er slechts 8. En als ik dan kijk naar de promotie op de Judo Bond Nederland. Die was volledig afwezig. En ik heb ook deelnemers gesproken. Ja, er kan hier en daar bij een judo club echt wel wat meer verteld worden. 8 van de 1352.
1: Nou ja, zoals gebruikelijk, zodra we het in de uitzending benoemd hebben, gaan deelnemersaantallen omhoog hebben bij verschillende ja. Sportevenementen ontdekt. Maar ja, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want ja, dan was het misschien kwantitatief wat minder, maar hoe was het kwalitatief?
2: Ja, dat is dan wel weer heel grappig. Ik heb de medaillespiegel erbij gehaald en de judo-app gedownload. Het was echt tip-top in orde vanuit Sarajevo. Wat een site. Echt, het leek wel een topsport-site. En dan zie je dat Hendrik Koppen uit Purmerend 2 gouden medailles pakt. Thomas van Gestel pakt een bronzen medaille. En Laura Klaver een zilveren. En daarmee wordt Nederland dan toch nog 16e in dat groot aantal giganten. Frankrijk geloof ik op 1 by far. Meer dan 100 judoka's die daar meededen. Maar Hendrik Koppen uit Purmerend, ja, die met 2 keer goud, die zorgt dat we dan toch top 20 zijn. En dat is iemand die altijd goed is geweest, maar nu gewoon subliem. En hij is in de 60, begin 60. Heeft ook voor de Judo Bond Nederland gewerkt. En ja, alle grote namen kennen hem. De Krols en Van de Geesten. Die zijn redelijk bang nu voor hem. Want hij is 135 kilo en nog steeds in shape. Treedt 9 keer per week.
1: Die moet je niet dan tegenkomen in een donker steegje. Maar dan is iemand wereldkampioen geworden. Natuurlijk wel een mooie waardering. Dat kan natuurlijk in de vorm van een huldiging bijvoorbeeld. Dat verschilt in Nederland heel erg per gemeente. Hè, hoe ze eigenlijk met het feliciteren van hun mastersporters omgaan.
2: Ja, heel veel hebben dat gewoon in hun beleid nog niet beschreven. En ik heb het helemaal helder nu. Ik heb 4 jaar lang gefocust natuurlijk op hoe zit dat spelletje van huldigen en in beeld komen nou in elkaar eigenlijk. En dan kom je toch uit bij het beleid van het ministerie van VWS waar ik onlangs was. En waar ook gewoon erkend werd van, Michiel, slim gezien, je hebt een missie ontdekt. Wij hebben topsport beschreven en we hebben sport en beweging beschreven. Maar die kampioenen die jij vertegenwoordigt, die hebben wij helemaal niet beschreven. Dus ja, ik vertegenwoordig eigenlijk een soort illegale burgers. Daar voelt het ook, zo voelde het haast. Terwijl het de overheid dus geen cent kost. Wij betalen alles zelf. En wij zijn eigenlijk die must-have kampioen die je wilt hebben. Zeker als het geld opraakt bij Team NL. Dus toen ben ik was al eigenlijk naar afgedaald naar de gemeentes. Ik ben in Wageningen geweest vorig jaar. En daar waren ze net hun gemeentelijk beleid aan het herijken. En dat doet ieder gemeente de temps en temps. Zeker de komende 2 jaar. En daar kon nog net de masters in. Ze wisten niet wat het was, die beleidsmedewerker. Maar toen ze het hoorden, toen zeiden ze, wow, dan gaan we beschrijven wie het zijn. Welke leeftijdsgroepen je allemaal hebt, hoe ze leven. En ze doen het naast hun gezin en werk. Ja. Dat is fantastisch. En dan kan Sport Services wel een kop koffie voor bij de burgemeester regelen. Of op de basisschool vertellen wie dit allemaal zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat beleid is nu aangepakt en gepast tot 2040. En spontaan, Robert Braam, een schaatsconnectie van mij ook nog. Die wint het WK wielrennen in de 50 klasse in Japan. Ja, die weet niet wat die wat hij aan zijn fiets heeft hangen. Hij wordt gezien als bekende Nederlander nu in Gelderland, in Wageningen in ieder geval. Met een huldiging bij de burgemeester. Vertel eens op basisscholen over Robert Braam, de Gelderlander en nog 3 andere kranten. Dat is dus het effect wat het kan hebben. Maar ja, dat is Wageningen. In Rotterdam krijgen we net een mail terug, de hockeyvoorzitter, dat Rotterdam alleen maar topsporters huldigt. You never walk alone.
1: Ja, Rotterdam kan dus wel wat leren van Wageningen. Maar Robert Braam is dus de eerste gelukkige die de herijking van de beleidsplannen mag meemaken.
2: Ja, absoluut. En ik heb nu een werkgroep van meer dan 20 ambassadeurs, En die gaan alle 320 gemeentes lastigvallen. Want ja, het moet natuurlijk niet uitmaken of je wiegje in Wageningen staat of in Rotterdam of in Utrecht. Ook vanuit Utrecht kregen we negatief nieuws, helaas. Dus je kan geen Robert Braam worden, tenminste niet die trail van Glory, als je in Utrecht woont of Rotterdam, als jij het UCI WK Gran Fondo van ex-Olympiërs wint. Dat is eigenlijk wat het concreet betekent.
1: Maar betekent, zoals ik het nu hoor, dat het wel vooral de grote steden zijn die nog daarin wel achterlopen?
2: Ja, want ik had ook al bot gevangen bij Amsterdam, bij Jacob Bergsma. Ja, die heeft gewoon een budgetje en daar past dit niet in. Maar ik heb het AI laten uitrekenen. Hoeveel wereldkampioenen masters denk jij dat Nederland heeft per jaar? Hoeveel wereldkampioenen? 80 bonden, hè? Alle sporten, alle leeftijden. Van 30 tot 90. Mannen en vrouwen, hoeveel wereldkampioenen?
1: Goh, dat is een hele goeie. We staan er altijd wel heel erg goed op qua Nederlanders. Zijn altijd wel heel erg goed.
2: Schaatsen is natuurlijk echt het explodeert van schaatsers. Maar, ja, dus helaas mijn sport. Ja.
1: Nou, zou ik iets heel geks roepen. Ik denk een kleine 450.
2: Nou, de AI komt op 250 volgens de sportkoepels. Nou ja, we hebben 320 gemeentes. Dus dan zullen er zijn die 0 hebben. En er zullen zijn die 3-4 hebben. En that's it. Dat valt te regelen, toch?
1: Dat zou je denken.
2: Dus bij deze de oproep door heel Nederland. Ga naar de wethouder sport. En het is machtig mooi. Want kijk, nou, als je dit gaat introduceren. Dan heeft iedereen het gevoel dat er nog een kans is na je 30ste. Je hebt de Olympische ploeg gemist. Of je hebt het NK, de NK gemist. Prima. Maar daarna kun je altijd nog trainen. En dat willen we ook met z'n allen. We willen de zorgkosten omlaag krijgen. Dan heb je voorbeelden nodig. En dit zijn jouw voorbeelden. Dit kan er prima bij de topsport.
1: Absoluut.
2: Bijt elkaar niet. Ja.
1: Ja, en nou ja, dan komt waarschijnlijk de periode van het zwaarhuldigen komt eraan natuurlijk. Want het is inmiddels begin oktober. Betekent dat het niet lang meer duurt voordat we ook echt gaan schaatsen natuurlijk. Wat komt er eigenlijk aan als je het hebt over massasport?
2: Nou ja, voor het schaatsen hebben wij een NK wat relatief vroeg valt. Dat is half januari in Enschede. Iedereen is welkom trouwens. Kun je gewoon gratis naar binnen lopen. Je kan ook nog gaan trainen ervoor misschien. Maar 250 deelnemers, mannen en vrouwen. En daarna gaan we naar Göteborg voor de WK Sprint. Salt Lake City, de WK Allround. En ja, voor de sprint in Göteborg zou je moeten plaatsen. En de Allround, omdat het zo ver is. Is er geen kwotum op dit moment. Maar ik zag al wel dat er 50 Nederlanders zich op hadden gegeven, voorinschrijven. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een max aangesteld wordt. Maar ja, Salt Lake City, die wil ik meepakken. Dus ik ga voor Salt Lake City trainen.
1: En sparen, denk ik.
2: Het geld stroomt binnen, joh, als amateur, hè? De dikke sponsorcontracten. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad, het is allemaal op eigen titel, eigen kosten. Maar Salt Lake ben ik nog nooit geweest. En dat is de snelste baan ter wereld. Dus ik heb wat privé-training ingekocht in Tiaf. En de rondjes gaan alweer onder de 30. Dus dat gaat goed komen, denk ik.
1: Ik hoor een PR aankomen dit seizoen.
2: Nou, dat zou wel een kraker zijn als je op je 47ste richting je PS gaat. Maar goed, ik heb 404 staan in Calgary toen ik 26 was. En 7 keer per week trainen. Ik hoop nu richting de 48, 47 te kunnen. En dan zit ik dus 2/10 per ronde achter wat ik toen reed. Ja, dat zou extreem zijn. Maar dat zou mogelijk moeten zijn eigenlijk.
1: We gaan het vanzelf meemaken dit jaar. En Michiel Wienissen van Stichting Massasport Nederland mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker, dankjewel. Hoi Robert. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds. Dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En het kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport. Er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Heb ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten. Hè? Ja. En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja. Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook. Om op een tijd te lopen of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laaghangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvellopen. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van we gaan vandaag deze dag, dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een wave daarvoor is. Helemaal los van een wave daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, wave 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die wave die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
2: Met dat pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè? Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam tot Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporter, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook dus het, laat ik zeggen, het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en nou ja, die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen. Ja, dus dat. Ja.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus nou ja, we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En ja, mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, ja, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan ja, blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
2: ja, het is, je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd dat tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. Uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hé, die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het niet.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden. Hè? Want dat is dan ben je weer uit constatatie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet. Want je moet die geloper nu gaan helpen. Dus nu. Dus niet straks. En ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen. Of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK. Ja,
1: beide trouwens is hij geweest.
3: Jij is beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels. Dat ze zeggen van, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan. En het wordt goed geregeld allemaal. Dus
3: voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
2: ja.
3: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden. Denk ik.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
11: Excuse me. My name is on the list.
12: What list?

0: Joe Gatley's mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Get out there.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk. Deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoe ver ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. En dan heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races. of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport...

All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. Zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard. Euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Hè? Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld, om dat niet voor elkaar te krijgen? Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
2: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socio's in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geacht of dat wordt geroepen. Die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels. Maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur gewoon over de overtreding van de UEFA Financial Fairplay regels. Hè? Dus, waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
2: Klopt. Maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
1: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
2: Ja, exact.
1: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. De eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, ik beschouw het inderdaad, Max Halter, maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. Resultaten zeggen genoeg.
2: Ja, en Robert, jij en ik, niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft, heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
1: Ja, ik weet niet of je trouwens ook de reacties op social media hebt gezien van Portugese fans. Maar die waren echt aan het schreeuwen van, hè, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
2: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
1: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk hun eigen podcast erbij.
2: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind ik absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van ons sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor van sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dat is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
1: En dan gaan we het hebben over het lange baan schaatsen. Want het lange baan schaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
2: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast Staatsloterij, daar heb je zo weer de Staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse lange baan schaatsen verbindt. En ik benadruk lange baan schaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zal ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
1: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is letterlijk het OKT. Dat is perfect.
2: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het lange baan schaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
1: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort inderdaad het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, ja. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
2: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook, Robert. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot een op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-5 jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsport Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale ging het field helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf in je ploeg aan dat je voelde je echt wel eens fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen na zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervarener in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken. En dat daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-te-Dam loop. En dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam-te-Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam-te-Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor visueel mensen met een visuele beperking. Dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee. En ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest. Maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Dus dat is... vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar me iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie te werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, het normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het Paralympisch judo is wat meer op gevoel. En heeft af en toe wat meer contact.
3: En heb jij nu ook een geblindeerde bril eigenlijk op? Want ik weet dat bij andere sporten dat wel vaak het geval is, zodat iedereen gelijk is. Hoe is dat bij judo eigenlijk?
2: Nee, bij judo is het niet handig om een bril te dragen.
3: Nee, vraag ik het ook, want ik kan me het niet voorstellen. Maar dan ben je moet dus absoluut blind zijn of zo blind. Hoe zit dat?
2: Nou, je bent in twee klassen ingedeeld, de J1 en J2. De J1 is blind tot bijna blind. Dus dat je echt je tegenstander in principe niet ziet. En die J2 is beperkt zicht, dus ongeveer tot 5% ongeveer. En dan word je op basis van oogtesten word je in een klasse ingedeeld.
3: Maar als je toch 5% zicht hebt, stel hè, ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent, kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ja, klopt wel. Ja. Ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met 5% zicht ongeveer kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK. Meestal is dat eigenlijk bijna alle sporten is dat wel het belangrijkste kampioenschap van het jaar. Wordt ook vaak richting het einde van een seizoen gedaan. Betekent dat voor jou het judo seizoen er ook grotendeels op zit, /op zit? Of wacht er nog wel wat in de komende maanden?
2: Ja, bijna. Ik heb nog één toernooi dit jaar. Een Grand Prix in Egypte in eind november. En dan zit het voor mij ook op.
1: Ja, nu terugkomend op de NN Dam tot Damloop. We weten het kleine. Dan wil je eigenlijk geen risico nemen in aanloop naar dat WK Judo. Nu is er gelukkig zo dat de NN Dam tot Damloop schijnt jaarlijks te zijn. Hè? Dus het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
4: Aan mij kan je sowieso vastleggen.
2: ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
4: Gewoon fit blijven, Seb. En lekker mee.
2: Dat is
4: straks.
2: Zeker de bedoeling.
4: Het was echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
2: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik toen zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
4: Nou, mooi. We gaan ervoor.
3: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
2: Nee, nee.
1: Maar er zit hier een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
4: Ja, zeker. Ja, inderdaad, ja, een beetje FOMO, zodat je denkt van ja, hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Seb zo'n topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van joh, ik wil hier ook graag bij horen en aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
1: Ja, wat heb ik ze nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen, ook zeg maar om fit te blijven in training op je sport?
2: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, ja, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sport specifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
4: Heb jij al aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
2: Ja, een aantal keer de Grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
4: Oké, dus aan hardloop-evenementen mee heb je al wat ervaring?
2: Ja.
4: Kijk.
3: Haarlem.
4: Nou, dat is, en Haarlem is ook dichtbij.
3: Ja, daarom. Dus
4: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
3: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
2: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
3: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
2: Ja. Nee, dus daar loop ik mee.
1: Nou, lekker. Wie weet dus dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Damloop. Seb, jij zegt het één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn er ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
1: Nou, laten we het hopen. Ik ga je er in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Seb Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken wij elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, helemaal goed.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Voor menig basketbalfan is het aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rienk Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Eneruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Ivan Lukovic van de Basketbalpodcast. Ivan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
2: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Karl Anthony Towns. Dus ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
1: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoor, Ivan.
2: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
1: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
2: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
1: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
2: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
1: Ik noem net al even Rienk Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
2: Hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een training camp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel, heel, heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien. Of misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: Nou, daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Ennerunah, Melavay Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
2: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey, die eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavay doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan en Aruna bij de Cavs?
2: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemde het al. Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen? Als we dan dat even erbij pakken. Dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot.
2: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: En Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
2: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster, dus voor de Tristan Ennerunahs en zo, om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium, wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken. Maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft. Om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel. Dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
2: Nou, dit was een hele sterke draft. Dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen. Dibansa, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle 3 bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is gedraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel. Nou ja, meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording. Maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard, zeg maar, afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
2: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel, ja, misschien de logische route. Ik denk dat het voor de NBA belangrijk is om hun populariteit buiten de Verenigde Staten te vergroten. We zien wat voor enorme impact China heeft gehad op de NBA. Dus ik denk dat dat niet nu al afgelopen is, omdat de Euroleague nee heeft gezegd. Die Europese games die zijn elk jaar uitverkocht met enorme dure ticketprijzen. Dus ik denk dat dat de populariteit van de NBA in Europa groeiende en groeiende is. En de NBA zou de NBA niet zijn als ze daar niet profijt uit zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar, als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
2: Een beetje de usual suspects. Nou, je zou de Knicks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong. Dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder. Altijd gevaarlijk. Geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft. Dus ik zou die erbij zetten. Dan zou dat denk ik mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5-6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
2: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Petje Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketbal Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast veel plezier met alle duels die eraan komen.
2: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen.
9: Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jimin Goris. Jimin, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. Toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want ik denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien, of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn ene hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Maar er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus dan afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. En niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Stel dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de Crowdfunding Club van Fonds Scherning op de Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Scherning op de Sport, dus jij weet wel wat af van de Crowdfunding Club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik. Ik had begrepen. Dus dat zal zeker me geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken. En dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport. En de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para-talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruit kijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken

0: wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
1: Dat hopen we, dat hopen we. Nou ja, als Michiel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio. En heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, en dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn, meen ik, 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude. Wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case. Want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen vanwege schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of dat nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als hij aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die ze gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten, en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten, zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar Dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen. Zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. Hè, want ik kan me voorstellen dat wat er voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, oh, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch geval dat je dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken. En dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
2: Nou, ik ben het wel met je eens. Hè. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, een nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
2: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de 3 Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de drie Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn van de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk 1 ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
2: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs als PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs als Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
2: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
1: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, hier bij All Sports Radio hebben we natuurlijk aandacht voor alles wat sport is. Hè. Niet alleen topsport, ook de breedte sport komt hier geregeld voorbij. Ineens in de zoveel tijd praten we eens bij met Michiel Wienissen van Stichting Mastersport Nederland. Want ja, ook op het gebied van de Masters, alles wat 35 plus is, daar gebeurt een hele hoop qua sport. Michiel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert. Hoi.
1: Zo ook onder meer judo, want het WK judo voor Masters, die zit er ook net op.
2: Ja, dat klopt. Dat is een WK wat de Veterans heet trouwens. Dus dat is niet dezelfde term Masters, maar het komt op hetzelfde neer. En dat vond plaats in Sarajevo onlangs met 1357 deelnemers uit 50 plus landen.
1: En ongetwijfeld was Nederland daar ook een van?
2: Daar was Nederland ook een van. Maar ik schrok wel een beetje van het aantal deelnemers. Want dat waren er slechts 8. En als ik dan kijk naar de promotie op de Judo Bond Nederland. Die was volledig afwezig. En ik heb ook deelnemers gesproken. Ja, er kan hier en daar bij een judo club echt wel wat meer verteld worden. 8 van de 1352.
1: Nou ja, zoals gebruikelijk, zodra we het in de uitzending benoemd hebben, gaan deelnemersaantallen omhoog hebben bij verschillende sportevenementen ontdekt. Maar ja, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want ja, dan was het misschien kwantitatief wat minder, maar hoe was het kwalitatief?
2: Ja, dat is dan wel weer heel grappig. Ik heb de medaillespiegel erbij gehaald en de judo-app gedownload. Het was echt tip-top in orde vanuit Sarajevo. Wat een site. Echt, het leek wel een topsport-site. En dan zie je dat Hendrik Koppen uit Purmerend 2 gouden medailles pakt. Thomas van Gestel pakt een bronzen medaille en Laura Klaver, een zilveren. En daarmee wordt Nederland dan toch nog 16e in dat groot aantal giganten. Frankrijk geloof ik op 1 by far. Meer dan 100 judoka's die daar meededen. Maar Hendrik Koppen uit Purmerend, ja, die met 2 keer goud, die zorgt dat we dan toch top 20 zijn. En dat is iemand die altijd goed is geweest, maar nu gewoon subliem. En hij is in de 60, begin 60. Heeft ook voor de Judo Bond Nederland gewerkt. En ja, alle grote namen kennen hem. De Krols en Van de Geesten. Die zijn redelijk bang nu voor hem. Want hij is 135 kilo en nog steeds in shape. Treedt 9 keer per week.
1: Die moet je niet dan tegenkomen in een donker steegje. Maar dan is iemand wereldkampioen geworden. Natuurlijk wel een mooie waardering. Dat kan natuurlijk in de vorm van een huldiging bijvoorbeeld. Dat verschilt in Nederland heel erg per gemeente. Hè, hoe ze eigenlijk met het feteren van hun mastersporters omgaan.
2: Ja, heel veel hebben dat gewoon in hun beleid nog niet beschreven. En ik heb het helemaal helder nu. Ik heb 4 jaar lang gefocust natuurlijk op hoe zit dat spelletje van huldigen en in beeld komen nou in elkaar eigenlijk. En dan kom je toch uit bij het beleid van het ministerie van VWS waar ik onlangs was. En waar ook gewoon erkend werd van, Michiel, slim gezien, je hebt een missie ontdekt. Wij hebben topsport beschreven en we hebben sport en beweging beschreven. Maar die kampioenen die jij vertegenwoordigt, die hebben wij helemaal niet beschreven. Dus ja, ik vertegenwoordig eigenlijk een soort illegale burgers. Daar voelt het ook, zo voelde het haast. Terwijl het de overheid dus geen cent kost. Wij betalen alles zelf. En wij zijn eigenlijk die must-have kampioen die je wilt hebben. Zeker als het geld opraakt bij Team NL. Dus toen ben ik, afgedaald naar de gemeentes. Ik ben in Wageningen geweest vorig jaar. En daar waren ze net hun gemeentelijk beleid aan het herijken. En dat doet ieder gemeente de temps en temps. Zeker de komende 2 jaar. En daar kon nog net de masters in. Ze wisten niet wat het was, die beleidsmedewerker. Maar toen ze het hoorden, toen zeiden ze, wow, dan gaan we beschrijven wie het zijn. Welke leeftijdsgroepen je allemaal hebt, hoe ze leven. En ze doen het naast hun gezin en werk. Ja, dat is fantastisch. En dan kan Sportservices wel een kop koffie voor de burgemeester regelen. Of op de basisschool vertellen wie dit allemaal zijn. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat beleid is nu aangepakt en gepast tot 2040. En spontaan, Robert Braam, een schaatsconnectie van mij ook nog. Die wint het WK wielrennen in de 50 klasse in Japan. Ja, die weet niet wat die wat hij aan zijn fiets heeft hangen. Hij wordt gezien als bekende Nederlander nu in Gelderland, in Wageningen in ieder geval. Met een huldiging bij de burgemeester. Vertel eens op basisscholen over Robert Braam, de Gelderlander en nog 3 andere kranten. Dat is dus het effect wat het kan hebben. Maar ja, dat is Wageningen. In Rotterdam krijgen we net een mail terug, de hockeyvoorzitter, dat Rotterdam alleen maar topsporters huldigt. You never walk alone.
1: Ja, Rotterdam kan dus wel wat leren van Wageningen. Maar Robert Braam is dus de eerste gelukkige die de herijking van de beleidsplannen mag meemaken.
2: Ja, absoluut. En ik heb nu een werkgroep van meer dan 20 ambassadeurs, En die gaan alle 320 gemeentes lastigvallen. Want ja, het moet natuurlijk niet uitmaken of je wiegje in Wageningen staat of in Rotterdam of in Utrecht. Ook vanuit Utrecht kregen we negatief nieuws, helaas. Dus je kan geen Robert Braam worden, tenminste niet die trail van glorie, als je in Utrecht woont of Rotterdam, als jij het UCI WK Grand Fondo van ex-Olympiërs wint. Dat is eigenlijk wat het concreet betekent.
1: Maar betekent, zoals ik het nu hoor, dat het wel vooral de grote steden zijn die nog daarin wel achterlopen?
2: Ja, want ik had ook al bot gevangen bij Amsterdam, bij Jacob Bergsma. Ja, die heeft gewoon een budgetje en daar past dit niet in. Maar ik heb het AI laten uitrekenen. Hoeveel wereldkampioenen masters denk jij dat Nederland heeft per jaar? Hoeveel wereldkampioenen? 80 bonden, hè? Alle sporten, alle leeftijden. Van 30 tot 90. Mannen en vrouwen, hoeveel wereldkampioenen?
1: Goh, dat is een hele goeie. We staan er altijd wel heel erg goed op qua Nederlanders. Zijn altijd wel heel erg goed.
2: Schaatsen is natuurlijk echt, het explodeert met schaatsers. Maar ja, is helaas mijn sport. Ja.
1: Nou, zou ik iets heel geks roepen. Ik denk een kleine 450.
2: Nou, de AI komt op 250 volgens de sportkoepels. Nou ja, we hebben 320 gemeentes. Dus dan zullen er zijn die 0 hebben. En er zullen zijn die 3-4 hebben. En that's it. Dat valt te regelen, toch?
1: Dat zou je denken.
2: Dus bij deze de oproep door heel Nederland. Ga naar de wethouder sport. En het is machtig mooi. Want kijk, nou, als je dit gaat introduceren. Dan heeft iedereen het gevoel dat er nog een kans is na je 30ste. Je hebt de Olympische ploeg gemist. Of je hebt het NK, de NK gemist. Prima. Maar daarna kun je altijd nog trainen. En dat willen we ook met z'n allen. We willen de zorgkosten omlaag krijgen. Dan heb je voorbeelden nodig. En dit zijn jouw voorbeelden. Dit kan er prima bij de topsport.
1: Absoluut.
2: Bijt elkaar niet. Ja.
1: Ja, en nou ja, dan komt waarschijnlijk de periode van het zwaarhuldigen komt eraan natuurlijk. Want het is inmiddels begin oktober. Betekent dat het niet lang meer duurt voordat we ook echt gaan schaatsen natuurlijk. Wat komt er eigenlijk aan als je het hebt over massasport?
2: Nou ja, voor het schaatsen hebben wij een NK wat relatief vroeg valt. Dat is half januari in Enschede. Iedereen is welkom trouwens. Kun je gewoon gratis naar binnen lopen. Je kan ook nog gaan trainen ervoor misschien. Maar 250 deelnemers, mannen en vrouwen. En daarna gaan we naar Göteborg voor de WK Sprint. Salt Lake City, de WK Allround. En ja, voor de sprint in Göteborg zou je moeten plaatsen. En de Allround, omdat het zo ver is. Is er geen kwotum op dit moment. Maar ik zag al wel dat er 50 Nederlanders zich op hadden gegeven, voor inschrijven. Dus het zou zomaar kunnen dat daar wel een max aan gesteld wordt. Maar ja, Salt Lake City, die wil ik meepakken. Dus ik ga voor Salt Lake City trainen.
1: En sparen, denk ik.
2: Het geld stroomt binnen, joh, als amateur, hè? De dikke sponsorcontracten. Oh, ja. Nee, ja, inderdaad, het is allemaal op eigen titel, eigen kosten. Maar Salt Lake ben ik nog nooit geweest. En dat is de snelste baan ter wereld. Dus ik heb wat privé-training ingekocht in Tiaf. En de rondjes gaan alweer onder de 30. Dus dat gaat goed komen, denk ik.
1: Ik hoor een PR aankomen dit seizoen.
2: Nou, dat zou wel een kraker zijn als je op je 47ste richting je PS gaat. Maar goed, ik heb 404 staan in Calgary toen ik 26 was. En 7 keer per week trainen. Ik hoop nu richting de 48, 47 te kunnen. En dan zit ik dus 2/10 per ronde achter wat ik toen reed. Ja, dat zou extreem zijn. Maar dat zou mogelijk moeten zijn eigenlijk.
1: We gaan het vanzelf meemaken dit jaar. En Michiel Wienissen van Stichting Massasport Nederland mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En wij spreken je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker, dankjewel. Hoi Robert. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Jelmer Denneman en Niek Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist er is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben hè. Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja. Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook. Om op een tijd te lopen of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laaghangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een weef daarvoor is. Helemaal los van een weef daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, weef 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die weef die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je hebt een startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
2: Met een pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet mee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel, wat dat betreft, de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè. Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, en dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam-to-Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporten. Dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, oh ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij kon kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen. Vertrouwen krijgt in elkaar. Weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken. Maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Weet je. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
2: de je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. Uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden. Hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet. Want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu. Dus niet straks. En ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen. Of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK. Ja,
1: beide trouwens is hij geweest.
3: Ja, is hij beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan en het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: en voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Ja, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
2: ja.
3: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk, hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet, die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, we gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam te Dam bij Night of de Dam te Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden. Denk ik.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven en natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen, je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races Of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. En zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard. Euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Hè? Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld, om dat niet voor elkaar te krijgen? Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
2: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socios in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geacht op wat wordt geroepen. Die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels, maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur gewoon over de overtreding van de UEFA Financial Fairplay regels. Dus, waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
2: Klopt. Maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
1: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig.
2: Goed. Ja, exact.
1: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. De eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach. Zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese Voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. Resultaten zeggen genoeg.
2: Ja, en Robert, jij en ik, en niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
1: Ja, ik weet niet of je trouwens ook nog de reacties op social media hebt gezien van Portugese fans. Maar die waren echt aan het schreeuwen van, hè, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
2: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
1: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk een eigen podcast erbij.
2: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind ik absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van een sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor voor sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje Heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dus is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
1: En dan gaan we het hebben over het lange baan schaatsen. Want het lange baan schaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
2: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast Staatsloterij, daar heb je zo weer de Staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse lange baan schaatsen verbindt. En ik benadruk lange baan schaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zo ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
1: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi, dus letterlijk het OKT. Dat is perfect.
2: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het lange baan schaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
1: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort inderdaad het OKOKT gaan zien. Maar dat is kwestie van tijd. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de Kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
2: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook, Robert. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die ja, schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot een op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins ja, een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-5 jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: What the hell?
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Denneman en Nick Boer.
1: En op afstand bij ons inmiddels ook iemand die we hier bij Allsport Radio althans heel erg goed kennen. Seb Sloot, blinde judoka die internationaal heel erg aan de weg aan het timmeren is. Net terug van het WK in Georgië. Ook nog eerder dit jaar meegedaan aan het EK in Heidelberg. Ietsjes dichter bij huis. Seb, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Net terug van het WK. Hoe was het in Georgië?
2: Nou, uiteindelijk wel oké. Eerste twee potjes gewonnen, ook van de nummer 2 van de wereld. Maar in de kwartfinale ging het helaas niet mijn kant op. Maar goed, het was uiteindelijk redelijk geslaagd.
1: Ja, je gaf in je ploeg aan dat je, je voelde je echt wel eens fit en scherp. Dus dat is denk ik dan ook wel weer lekker dat je die vorm mee kan nemen na zo'n WK. Je zegt, nou ja, de kwartfinale ging dan helaas niet de goede kant op. Wat is dan het meeste wat je geleerd hebt uit die kwartfinale partij?
2: Ja, gewoon dat ik qua ervaring nog achterloop op de wat ervaren in mijn categorie. En dat ik op sommige punten, bijvoorbeeld op de grond, echt nog wel stappen te maken. En dat daar dus nog de verbeteringen zit.
3: Nou begreep ik dat je geblesseerd was voor de Dam-te-Dam loop. En dat klinkt dan heel gevaarlijk als je daarna nog een week aan judo hebt. Hoe is dat gegaan? Ik weet hoe het gegaan is, maar met je blessure daar.
2: Ja, ik had een kleine blessure aan mijn knie. Er zat wat vocht in en het was wat dik. Dus uiteindelijk geen risico genomen met de Dam-te-Dam. Vond ik heel jammer, maar het was wel de verstandigste keuze.
1: Ergens kan ik me voorstellen dat zo'n WK judo dan misschien net iets belangrijker is dan het risico lopen bij de NN Dam-te-Dam.
2: Ja, die keuze was wel uiteindelijk snel gemaakt.
3: Ja, want judo voor mensen met een visuele beperking. Dat is eigenlijk wel helemaal teruggekomen. Want ik loop er redelijk lang in de sport mee. En ik weet dat het een groot aantal jaren geleden echt nog wel een actieve sport was. Maar het is ook een tijdje weg geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, klopt. Een tijdje is het inderdaad een stuk minder geweest. Maar nu beginnen er weer steeds meer mensen mee te doen. Dus de poeltjes worden weer steeds groter. Dus dat is... vind ik in elk geval een hele goede ontwikkeling.
3: En jouw training, want ik heb het net ook aan een andere gast gevraagd. Train jij ook met visueel beperkte judoka's of ook train jij gewoon mee in de reguliere klasse?
2: Nee, ik train grotendeels gewoon mee met de normale groep. Dus bij mijn eigen judoclub KNMU in Haarlem en op Papendal. Dus dat zijn de voornaamste trainingen die ik doe.
3: En zijn er nou belangrijke verschillen met de reguliere judo en judo met een visuele beperking? Ik kan er van alles bij voorstellen, maar aan de andere kant ook toch wel iets minder. Ik kan beginnen bij de start al of juist, vertel daar me iets meer over. Dat is misschien toch wel interessant.
2: Ja, er zijn natuurlijk een paar regels anders. Je begint bijvoorbeeld bij visueel beperkt judo begin je terwijl je elkaar al vast hebt. Wat bij normaal judo niet zo is. Je mag bij het visueel beperkt judo wat langer door op de grond. En nog een paar andere kleine aanpassingen. Maar naast de echte regels die anders zijn. Ja, gaat het normale judo is meer gefocust op echt de pakking maken, zeg maar. Dus je moet die ander een beetje domineren in je pakking. En dan naar je eigen actie toe werken. Terwijl omdat je bij het VI-judo inpakking begint, sla je dat deel een beetje over. En moet je echt met de pakking die je hebt, en terwijl de ander ook sterk vast heeft, naar je eigen actie toe werken. Dus dat is wel heel anders. En daarnaast, de normale judo gaat af en toe wat sneller. Het is wat meer gebaseerd op zicht. Wat op zich ook logisch is. En het Paralympisch judo is wat meer op gevoel. En heeft af en toe wat meer contact.
3: En heb jij nu ook een geblindeerde bril eigenlijk op? Want ik weet dat bij andere sporten dat wel vaak het geval is, zodat iedereen gelijk is. Hoe is dat bij judo eigenlijk?
2: Nee, bij judo is het niet handig om een bril te dragen.
3: Nee, daarom vraag ik het ook, want ik kan me het niet voorstellen. Maar dan je moet dus absoluut blind zijn of zo voor blind. Hoe zit dat?
2: Nou, je bent in twee klasses ingedeeld, de J1 en J2. De J1 is blind tot bijna blind. Dus dat je echt je tegenstander in principe niet ziet. En die J2 is beperkt zicht, dus ongeveer tot 5% ongeveer. En dan word je op basis van oogtesten word je in een klasse ingedeeld.
3: Maar als je toch klein 5% zicht hebt, vertel hè. Ik weet niet hoeveel zicht jij hebt, maar of dat je absoluut 100% blind bent. Kan ik me toch voorstellen dat daar toch een belangrijk verschil zit, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, klopt wel. Ja, ik zit zelf in de J1. Ik zie 1% per oog. En ja, dat betekent voor mij, ik zie mijn tegenstander niet goed genoeg om daar nog op te kunnen reageren. Dus ik moet net als iemand die helemaal blind is, volledig op mijn gevoel afgaan. En mensen met 5% zicht ongeveer kunnen af en toe nog een been of een arm zien aankomen. Dus daarom worden die net in een andere categorie ingedeeld.
1: Nou, je bent dus net dan terug van het WK. Meestal is dat in eigenlijk bijna alle sporten is dat wel het belangrijkste kampioenschap van het jaar. Wordt ook vaak richting het einde van een seizoen gedaan. Betekent dat voor jou het judo seizoen er ook grotendeels op zit / op zit? Of wacht er nog wel wat in de komende maanden?
2: Ja, bijna. Ik heb nog één toernooi dit jaar. Een Grand Prix in Egypte in eind november. En dan zit het voor mij ook op.
1: Ja, nu terugkomend op de NN Dam tot Damloop. We weten het kleine. Dan wil je eigenlijk geen risico nemen in aanloop naar dat WK Judo. Nu is er gelukkig zo dat de NN Dam tot Damloop schijnt jaarlijks te zijn. Hè? Dus het is niet een enkel evenement. Michel Butter zit hier bij ons in de studio. Kunnen we jullie twee alvast vastleggen voor volgend jaar?
4: Aan mij kan je sowieso vastleggen.
2: ik wil ook heel graag. Dus in principe zou je mij daar ook op kunnen vastleggen.
4: Gewoon fit blijven, Seb. En lekker mee
2: dat is,
4: straks.
2: Zeker de bedoeling.
4: Het is echt een fantastische dag. Daar moet je bij zijn. Echt waar.
2: Ja, ik was er bij de zondag. Alleen liep ik toen zelf niet. Maar het is een heel, heel mooi evenement.
4: Nou, mooi. We gaan ervoor.
3: En looptraining moet je toch het hele jaar doen om fit te zijn voor het judo ook. Dus wat dat betreft zeggen wij dan geen smoesjes.
2: Nee.
1: Maar ja, dan zitten we een beetje iedereen FOMO aan te praten, Michel.
4: Ja, zeker. Ja, inderdaad, een beetje FOMO. Zodat je denkt van, hier moet ik volgend jaar bij zijn. En dat is natuurlijk mooi als iemand zoals Seb van Topper natuurlijk straks bij de NN Dam tot Dam loopt staan. Want ook hij, we hebben ook wel eens Tristan hebben we natuurlijk gehad. Ja. En dat is mooi als zulke voorbeelden uit andere sporten ook laten zien van, joh, ik wil hier ook graag bij horen en aan zo'n NN Dam tot Dam loop meedoen.
1: Ja, wat heb ik ze nu eigenlijk te bedenken? Hoe belangrijk is voor jou hardlopen ook om fit te blijven in training op je sport?
2: Ja, in principe vind ik het heel belangrijk. Voor het judo-technische deel is het wat minder belangrijk, omdat je natuurlijk met hardlopen heb je meestal ben je een stuk langer bezig. Dus dat gaat gewoon op verschillende conditionele systemen, zeg maar. En judo, dat is heel kort en explosief. Maar ik vind het zelf heel belangrijk om gewoon over het algemeen fit te zijn. Niet alleen sportspecifiek fitness te ontwikkelen. Dus voor mijzelf is hardlopen heel belangrijk.
4: Heb jij als aan een hardloop-evenement eerder meegedaan?
2: Ja, een aantal keer de grachtenloop hier in Haarlem. Maar nooit eerder de Dam tot Dam zelf.
4: Oké, dus aan hardloop-evenementen meedoen heb je al wat ervaring?
2: Ja.
4: Kijk, Haarlem. Nou, dat is, en Haarlem is ook dichtbij.
3: Ja, daarom. Dus
4: de trein is aan Dam BSO. Of daar. Ja. Amsterdam moet ik zeggen. We lopen naast Zaandam natuurlijk.
3: Maar ik neem aan dat jij dus ook al een buddy hebt. Heb je die dan via Running Blind of heb je dat anders geregeld?
2: Nee, ik loop met mijn moeder. Mijn moeder en stiefvader zijn allebei ook fanatiek hardlopers. Die rennen mij ook nog steeds eruit. Wat ik heel irritant vind.
3: Gaat veranderen hoor, dus, vanzelf.
2: Nee, dus daar loop ik mee.
1: Ah, lekker. Nou, wie weet dus dan volgend jaar ook tijdens de NN Dam tot Damloop. Seb, jij zegt één toernooi komt er nog aan dit jaar. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, iets minder deelnemers waarschijnlijk dan het WK. Omdat het natuurlijk, het is niet het grootste toernooi van de kalender. Dus er zijn ook teams die hun geld besparen of die hun energie ergens anders in stoppen. Ik hoop zelf op weer een mogelijkheid om een medaille te halen natuurlijk.
1: Nou, laten we het hopen. Ik ga je daar in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Seb Sloot, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken wij elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, helemaal goed.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Voor menig basketbalfan is het aftellen naar het nieuwe NBA-seizoen bijna afgelopen. Want waar het seizoen officieel op 20 oktober van start gaat, zijn de inleidende beschietingen wel alvast begonnen. Ook de preseason zorgt ervoor dat de franchises de airmails weer kunnen gaan bijschrijven. En dat geldt zonder meer voor de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Want zij zijn deze week helemaal in Macau te vinden voor International Games. Ja, en wat voor de Nederlanders dan weer helemaal fantastisch is, is dat we weer een nieuwe Nederlander kunnen toevoegen aan het lijstje, met name die in actie gekomen zijn voor een NBA-team. Rienk Mast, die heeft zijn eerste minuutjes mogen maken bij de Indiana Pacers. En dan is natuurlijk de vraag, hoe staan hij en ook zijn landgenoten Quinten Post, Tristan Enaruna en Milivoj Lions er eigenlijk op richting de seizoenstart? Nou, ik ga erover in gesprek met Iwan Lukovic van de Basketbalpodcast. Iwan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik wel heel erg benieuwd zelf. Want voor de mensen die de basketbalpodcast luisteren en jou kennen, die weten dat jij een enorme New York Knicks fan bent. Je hebt natuurlijk een fantastisch seizoen gehad afgelopen seizoen, geloof ik. hoe staat jouw ploegje ervoor?
2: Ja, vooral de playoffs waren leuk. Eigenlijk viel het regular season best tegen. De club staat er redelijk voor. Ik denk dat het op dit moment voor een team in de NBA heel moeilijk is om twee keer op rij kampioen te worden. Dus dat zijn dan ook niet mijn verwachtingen. Maar dit offseason zijn we een hele belangrijke speler van de bank kwijtgeraakt in Mitchell Robinson. Dus dat is wel een klein beetje zuur. Nu zitten we midden in contractgeruchten rondom Karl Anthony Towns. Dus ik zou niet zeggen dat alles super positief gestemd is rondom de Knicks.
1: Nou ja, dat doet dan wel een beetje pijn, hoor, Iwan.
2: Nou ja, pijn. Je bent een keer kampioen geworden. Dat kunnen nog niet alle franchises zeggen in de NBA. Dus zolang het weer niet 20 jaar super slecht wordt, is het voor mij helemaal prima.
1: Nou ja, dat is dan wel weer een positieve insteek. Maar je noemt al inderdaad transfers. Dat is natuurlijk ook weer deze periode. Wat zijn een beetje vooraanstaande geruchten die momenteel de ronde gaat, of transfers die al geweest zijn?
2: Ja, de meeste grote transfers zijn al geweest. In de NBA is een soort van transfer window. Nou, aan het einde van het seizoen gaat die open. Zo hebben we Giannis Antetokounmpo dit jaar zien verhuizen naar de Miami Heat in plaats van de Milwaukee Bucks, waar hij natuurlijk een aantal jaar geleden kampioen mee is geworden. Dat is echt een hele grote move. Een van de, waarschijnlijk wel top 5 spelers in de NBA die naar een andere club gaat. Maar LeBron James trouwens, die naar de Sixers is gegaan. Er zijn best wel wat grote namen van team veranderd. Daardoor zijn er ook nieuwe dynamieken tussen teams ontstaan. De Sixers zijn een van de teams misschien wel om in de gaten te houden als het gaat om contenderschap voor de titel. Die hebben naast LeBron James ook Jaylen Brown van de Boston Celtics erbij gekregen. Ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar het was een enerverende offseason, zeg maar.
1: Ja, zijn het dan ook gelijk transfers waarbij de spelers die gewisseld zijn van ploegen gelijk hun stempel kunnen drukken op een team? Of is dat nog even afwachten?
2: Nou kijk, bij basketbal heb je natuurlijk maar 5 spelers op het veld. Dus als een hele goede speler naar een ander team gaat, dan heeft dat sowieso wel direct een impact. En een speler als bijvoorbeeld Giannis Antetokounmpo, die nog echt in de prime van zijn carrière is, ja, die gaat zeker zijn stempel drukken op de Heat.
1: Ik noem net al even Rienk Mast, een nieuwe Nederlander aan het NBA front. Bij de Indiana Pacers heeft in dit preseason nu zijn eerste 5 minuten mogen maken. Ook 5 punten kunnen bijschrijven al, waaronder een 3-punter. Wat is dit voor een jongen en hoeveel kans maakt hij erop om misschien wat meer en ook richting het regular season in actie te gaan komen bij de Pacers?
2: Hoe kan ik dat zeggen zonder gelijk iedereen's enthousiasme de grond in te stampen? Het is allereerst ontzettend leuk dat hij bij de Pacers zit. Het team waar natuurlijk Rick Smits jaren heeft gespeeld. Mm-hmm. Ik denk zeker dat er potentie zou kunnen zijn voor hem om een plek in de NBA te veroveren. Maar op dit moment heeft hij nog geen gegarandeerd contract voor het eerste team van de Pacers, zeg maar. Hij heeft een training camp deal. En dat is nog steeds niet het einde van de wereld. Maar er zijn maar 15 plekken beschikbaar per NBA-team. En er is gewoon heel veel talent. Dus ik denk dat de kans groter is dat we hem op een two-way deal terugzien. Of misschien wel bij het G-League team. Dus dat is zeg maar het tweede team van de Pacers.
1: En daar kan hij dan hopelijk zichzelf laten zien. Overigens, als we dan toch hebben over de Nederlanders. We hebben natuurlijk ook nog Tristan Enaruna, Melavai Lyons en Quinten Post. Lijkt Quinten Post misschien de enige Nederlander wel te zijn die misschien zeker is, hè, van een plekje in de NBA?
2: Ja, zeker. Quinten Post heeft een mooi contract gekregen dit offseason. Die is ook verhuisd van team, maar die zien we zeker terug. Die zagen we al in pre-season in de afwezigheid van Zach Edey eigenlijk hun eerste center ook starten. Dus daar kan je echt helemaal zeker van zijn. Melavai doet het heel goed, vind ik. Heeft ook echt de tools wel, denk ik, om een rotatiespeler te zijn op een NBA-team. En kan Jimmy Butler, zijn bekende teamgenoot, onder zijn fans rekenen. Dus daar zie ik ook nog wel een goede kans.
1: En dan de kansen dan voor Tristan en Aruna bij de Cavs?
2: Ook een roster wat al aardig vol zit. Kijk, daar liggen de grotere problemen dan dat die jongens niet talentvol zouden zijn of zo. Maar het is soms een beetje mazzel hebben. Hij was vorig jaar volgens mij ook op een two-way deal bij de Cavs. Of hij was in ieder geval in de NBA. En ja, met een blessure van een teamgenoot kan er ook van alles gebeuren voor deze jongens. Maar ik denk niet dat hij het 15-man roster gaat halen.
1: Je noemt het al. Quinten Post heeft natuurlijk een mooie transfer gemaakt. Speelt nu bij de Memphis Grizzlies. Wat verwacht je van hem dit seizoen? Als we dan dat even erbij pakken. Dat hij dan wellicht als enige Nederlander dan echt zeker is van een NBA-spot.
2: Ik verwacht dat hij regelmatig minuten gaat maken. Dat heeft hij al gedaan, zijn hele NBA-carrière. Het zou super mooi zijn als hij de eerste backup wordt bij de Grizzlies. En dat als hij rond, laten we zeggen, de 22, 25 minuten uitkomt, dan denk ik dat dat een hele mooie stap zou zijn voor hem. Ik denk dat dat realistische verwachtingen zijn. Het is een jong team. Ik denk dat Quinten echt een functie heeft in deze NBA. Hij kan goed schieten voor een grote man. En daar zijn een hoop spelers die gebruik kunnen maken van de ruimte die hij kan creëren op het veld. Dus ik zie wel echt een rol voor hem weggelegd in dit team.
1: Iwan, we zitten nu in de preseason. Er worden natuurlijk heel veel soorten oefenpotjes gespeeld. We hebben de International Games. Ik zei het al, de Rockets en de Mavericks zijn helemaal in Macau. We gaan nog een team in actie zien komen tegen de London Lions. Voor de rest natuurlijk heel veel oefenpotjes. Hoe belangrijk is zo'n preseason eigenlijk?
2: Het is belangrijk voor de spelers op het einde van het roster. Dus voor de Tristan en Aruna's en zo. Om te laten zien op in ieder geval het hoogste podium, wat voor hun op dit moment haalbaar is, dat ze er thuis horen. Echt voor de verhouding tussen teams, ja, daar valt nog niet zoveel uit op te maken in een preseason. Er zijn een hoop teams die bijvoorbeeld hun starters spelen de eerste helft, maar dan in de tweede helft met de bankspelers of de spelers die een trainingcamp deal hebben gaan spelen. Dus qua uitslagen en zo kan je daar nog niet echt veel conclusies uit opmaken. Maar het is sowieso leuk om iedereen weer in actie te zien. De spelers bij de nieuwe teams zoals Giannis, maar ook de eerstejaarsspelers die afgelopen zomer zijn gedraft, om een eerste glimp van hen op te vangen. Ja, dat is denk ik wel, dat is in ieder geval voor mij het hoogtepunt van het preseason.
1: Ja, van welke draftspelers verwacht jij veel?
2: Nou, dit was een hele sterke draft, dus dat is wel aanzienlijk veel leuker dan de afgelopen jaren. Ik denk dat bijna de hele lottery, dat is pick 1 tot en met 14, interessant is. De top 3 hebben we al in actie zien komen, Dibansa, Peterson en Boozer. Nou, ik denk dat die alle drie bijna wel verzekerd zijn van een lange NBA-carrière. Maar de nummer 4, Caleb Wilson, die is getraft door Chicago. Ja, dat is echt een speler naar mijn hart. Ik heb hem nu in actie gezien. En die viel me wel, meevallen is natuurlijk misschien niet de juiste bewoording. Maar die zag er naar mijn mening heel goed uit. Heel NBA-ready, om het zo te zeggen.
1: Dus daar kunnen we veel van verwachten. Gaan we ook zeker in de gaten houden dit jaar. Ik had het over wat international games. We gaan, as we speak zijn we in Macau voor de Rockets en de Mavericks. We gaan dit seizoen ook nog in het regular season nog international games krijgen in Parijs en in Manchester. Hoe belangrijk zijn die international games? Want als je kijkt naar de toenadering die de NBA bijvoorbeeld nu heeft gezocht bij de Euroleague. Ja, die werd vrij hard, zeg maar, afgekapt door de Euroleague. Hoe zie jij die situatie eigenlijk?
2: Ja, de NBA is al een tijdje aan het kijken hoe ze zich kunnen uitbreiden richting Europa. Samenwerking met de Euroleague was misschien de makkelijkste weg. Ik denk niet, omdat het nu is afgeslagen, dat we helemaal niks van de NBA in Europa gaan zien. Dit was natuurlijk wel, ja, misschien de logische route. Ik denk dat het voor de NBA belangrijk is om hun populariteit buiten de Verenigde Staten te vergroten. We zien wat voor enorme impact China heeft gehad op de NBA. Dus ik denk dat dat niet nu al afgelopen is, omdat de Euroleague nee heeft gezegd. Die Europese games die zijn elk jaar uitverkocht met enorme dure ticketprijzen. Dus ik denk dat dat de populariteit van de NBA in Europa groeiende en groeiende is. En de NBA zou de NBA niet zijn als ze daar niet profijt uit zouden proberen te halen.
1: Nou, als we dan tot slot natuurlijk gewoon even kijken naar het seizoen wat er aankomt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar, als je ze voorzichtig mag aanwijzen?
2: Een beetje de usual suspects. Nou, je zou de Knicks daar uiteraard bij kunnen zetten, omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden. Zij stonden in de finale tegen de San Antonio Spurs. Die waren en zijn nog steeds heel erg jong. Dus die kunnen ook alleen nog maar beter worden. Dus ik zou die er automatisch bij zetten. Dan heb je de Thunder. Altijd gevaarlijk. Geweldig front office. Weer fantastische spelers gedraft. Dus ik zou die erbij zetten. Dan zou dat denk ik mijn drie favorieten zijn. En dan heb je op de randen nog de teams als de Lakers, de Denver Nuggets en misschien ook wel de Sixers dus dit jaar. En waarschijnlijk vergeet ik er nu een paar, maar als ik dan een top 5-6 zou maken, dan zou die er zo uitzien.
1: En gedurende het seizoen is natuurlijk alles weer te bespreken in de basketbalpodcast. Wanneer komen de eerstvolgende afleveringen uit?
2: Onze normale afleveringen, dus die voor iedereen gratis te beluisteren zijn, komen altijd op maandag uit op Spotify. En onze leden van Petje Af, die kunnen door de week nog regelmatig op andere afleveringen rekenen.
1: Nou, dus ga dat ook lekker in de gaten houden. Ivan Lukovic van de Basketbal Podcast, mag ik je hartelijk danken voor deze vooruitblik. En natuurlijk ook alvast veel plezier met alle duels die eraan komen.
2: Jij ook bedankt voor de aandacht voor de NBA. En succes met het programma vandaag.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check Univé.